Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

and I clap for the cop. Later was ik groot, moest werken voor de kost. Het was ook lang niet leuk, nee ik wou niet maar ik moest. Geld het moest er zijn, die familie die was zo groot. Ik lijk wel idioot,

grote ster. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen. En dan denk ik...

halen. Ja, met dit lied houdt ook in de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele simpele. Kijk, ik zing wat is er aan de hand. En hoe zing ik? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal. Ach, houd op de koppen. Oké, laat de

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vlotte vent, daar komen vrienden naar je zin. Met net zo'n dubbele onderkin. En de allures heb je nog. Maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je brani en bravoure, een Jean Premier op zijn retour. Je komt naar

Wat werd je burgerlijk banaan? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een paal en sloop je uit voor elke vrouw. Je hebt een per.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: als mevrouw in Mark en Torentit.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws. RTV
3: Slos. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek. Jouw muziek. En het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is dit RTV Vos.
1: Madame, madame.

Madame.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: You complete me.
1: Ja.
2: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
2: Op radio, tv en internet.

0: muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: What's really going on, y'all? Hey, what's
3: Do
2: going on?
3: Do we have the answer?
4: What's happening?
3: Nobody.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Man, man. Wat een leuk om mee te beginnen, zeg. De Piece of the Rock werd gedaan door natuurlijk Glenn Murdoch en zijn vrouw Joyce Kennedy, oftewel de spil van Mother's Finest in 1978. Welkom weer bij een nieuw uurtje met hele oude platen. De herinneringen vliegen je erom door. Niet allemaal van even gouden kwaliteit trouwens. Want er zitten zo af en toe ook dingen bij waarvan ik mezelf afvraag, hoe kom ik er dan? Daarom draai ik ze hier maar een keer, dan weet je ook van hoe kom ik eraf. Aan jullie dus. De volgende plaat is ook er eentje van die categorie. Uit 67, The Wonder Rats. En die voelen zich een beetje vreemd.

zijn vrouw is aan het roepen: Dwight, eten, de boerenkool staat op en de worst ook. Bij deze 1975, het was Dwight Thompson. Net geen hit destijds met My Woman Is Calling. En daarvoor The Wonderettes met I Feel Strange.

0: Heb jij dat ooit geweten?
1: Het is tijd voor heel interessante zaken. Meteen na The Queen of Soul, Aretha Franklin. Stereo-uitvoering van het aloude Think 1968. De Equinox, daar heb ik het eens even met je over gaan hebben. En heel veel muziekliefhebbers denken dan... Hey, dat is toch een stuk muziek van Jean-Michel Jarre. Inderdaad, klopt helemaal. Maar de Equinox is nog wat anders ook. Voor wie het nog niet wist, het is het tijdstip van het jaar... waarop dag en nacht precies even lang zijn. Ja, even lang. Dus op de minuut, op de seconde nauwkeurig. En dat tijdstip, zeg maar de datum, die schuift elk jaar een klein beetje op. Hoe zit dat? Nou, meneer Hippo Argus... Hij heeft echt bestaan, hoor. Een Griekse wijsgeer, zeg maar. Die heeft ooit eens ontdekt dat de posities van de sterren... allemaal precies evenveel verschoven... ten opzichte van de eerdere metingen... door Griekse en Babylonische astronomen. En na wat extra wetenschappelijk speurwerk... ontdekte hij ook nog dat dit kwam... doordat de draaiing van de aarde rond zijn as... ook steeds iets verschuift. Vandaar dus ook dat, zeg maar, het hele gebeuren van die equinox... dat dag en nacht even lang zijn... steeds een klein beetje verschuift. Luttele milliseconden zo... per jaar, maar het verschuift wel. En wanneer is dat dan ontdekt? Nou, 150 jaar voor Christus. Onthoud de naam dus, Hippo-Argus, een Griekse astronoom en wijsgeer, die heeft het allemaal bedacht. Het schijnt nog echt waar te zijn ook. Waar heb je het gehoord? Hier.
2: Your classic oldies station.
3: Retro 1985.

0: jullie wel eens ergens de nacht doorbrengen? Waarom dan niet met de dames en heren van The Cool Notes? Tenminste, in 1985 was dat helemaal niet zo'n gekke vraag, want toen stonden ze redelijk hoog in de Engelse en ook Nederlandse hitparades met deze dansdeun. Leuk plaatje trouwens ook inderdaad voor de dansvloer. Ik spreek uit ervaring, want ik mocht dat toen zelf ook graag even opzetten, want ja, ook zeg maar in het grijze hitverleden van toen was ik al, ja, je snapt het wel, plaatjes draaien. Afwijking. Het is niet anders. Daarvoor trouwens uit hetzelfde hitjaar. Uit de film dacht ik van Eddie Murphy. Beverly Hills Cop, maar ik weet niet meer welke. Volgens mij de eerste, toch? Glenn Frey van de Eagles. Helemaal solo in The Heat Is On. En natuurlijk daarvoor dat bijzondere verhaal wat je nooit meer mag vergeten. Want je hoort het natuurlijk hier in dit programma. Dat een Hippo Argus, een Griekse astronoom, ervoor verantwoordelijk is dat wij weten dat de equinox per jaar een klein momentje opschuift in de tijd. De equinox, waarbij dag en nacht even lang zijn.
1: Stay tuned. We'll be back after this.

mei draaien ze zomer allemaal achter elkaar en door elkaar heen en dwars achter elkaar en weet ik veel wat. We doen maar wat met plaatjes van lang geleden. En dan krijg je nog wel eens een aardige volgorde ook. Waarom ook niet? 1970 was de winnares van het Eurovisie Songfestival. Daarna hoorde je net met I Love How You Love Me. En daarmee stond ze in de hitparade in 1977. Voor uw info, dit is de ex-drummer van de Beatles, Ringo Starr.

De muziek is niet altijd even goud, maar vooral altijd wel vreselijk oud. Alhoewel, vreselijk oud. Als je 1983 vreselijk oud vindt, is het vreselijk oud wat we net draaiden. China Crisis, de heren London en Daly uit Liverpool. Leuke muziek van een leuk bandje wat eigenlijk maar veel te weinig hits scoort ook, wat mij betreft. Working with Fire and Steel was er duidelijk niet eentje in de Benelux, maar vond hem dermate aardig dat ik hem toch nog even uit de kast trok. Ik denk, die gaan we draaien. Bij deze. Over hits gesproken, ik heb er wel weer eentje in de aanbieding hoor. 1969. De man die zijn naam leende van een of andere pionier uit Amerika, die daar zeg maar wat stukken land ontdekte en van Indianenstal waarschijnlijk of zoiets. Paul Revere en de Raiders. Hier is het hele spul met Let Me.

Sammy Mac. In dit geval gedaan niet door de originele band die het ooit in de jaren 60 beroemd maakte, hoor. Nee, dat waren Martha Reeves en de Vandellas. Maar dit waren de dames die ooit begonnen als pins bij Doris D. Totdat ze een enorme ruzie kregen. En oh man, met slaande deuren vertrokken ze. Ze zeiden van, we beginnen wel voor onszelf. En toen werden ze Reese K. En dat hoorde je net. En dit zijn de Hollywood.

ik ga nu iets heel knaps doen. Ik kijk namelijk met een schuin oog eventjes op het klokje. En met een schuin oog kijken is heel erg lastig, hoor, kan ik je vertellen. Echt wel. De Hollies, hey Willy. Nog 2 platen te gaan dus vanwege dat klokje. Straks nog Dan Hartman, This Is It. Maar eerst gaan we naar 1960.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. De Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer van deze zaterdag, de 1 augustus alweer. En het is een van de zomeredities, nog twee keer. En dan hebben we weer een 2 uur durend programma. En dan komt ook de politiek weer aan de orde, die in de jingle ook benoemd wordt. Maar we hebben toch een mooi uurtje vol informatie. We gaan eruit met Sarah Smit en Alfred Medendorp over het ringrijden en de jaarmarkt in Blokzijl volgende week in de week erop. Fred Boot van de PKN komt langs over de Beatles Candlelight in de Grote Kerk. Rolf Jansen en Carina Kok, nee, Rolf Jansen is ziek, daar is Esther voor, over het openluchtspel in Havelte. En aan de tafel aangeschoven zitten al Gio Lippens en Johan Bettersma over het spektakel van Steenwijk, wat over 3 dagen alweer plaats gaat vinden. Of 4, 3.
1: Dinsdag.
0: 4 augustus.
1: Zo is het. Ja.
0: Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Het is altijd weer een feest om jullie hier aan de tafel te hebben. Sowieso met jullie informatie. Maar ook dan is het weer bijna zover, hè?
1: Ja. Sorry trouwens voor mijn stem. Ik ben niet naar Dickie Woodstock geweest, maar ik
0: nee,
1: heb een beetje op mijn keel geslagen.
0: Ik heb je zien swingen gisteren. Nee hoor.
1: Nee.
0: Dus je bent verexcuseerd hoor. Je
1: goed
0: hebt
1: zo.
0: Een goede praten naast je,
2: ik heb een, mijn stem is goed en ik ben niet naar Woody Woodstock geweest. Dus nee, maar ja, fijn dat we hier weer zitten. En ja, 4 augustus, dat schiet aardig op.
0: Ja,
2: en,
0: precies.
2: We kijken het eruit.
0: Ja,
2: dus, mooi rennersveld, maar daar zal Gio straks van alles over roepen. Dus,
0: Wat ik altijd wel prettig vind, en het heeft er eigenlijk ook wel mee te maken, is korte terugblik op de Tour de France. Want dat is toch wel jullie een beetje het leidend, denk ik, aan toch wel mooie gasten en mooie renners uit te nodigen.
1: Ja, hoewel wij wel al voor de Tour de France een beeld hadden van wat wij graag wilden. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Want je moet toch ieder jaar wel weer een soort verhaal bedenken van hoe ga je dat rennersveld inkleden? Ja, wat voor type spektakel maak je ervan? Maar de Tour was fantastisch. En de laatste dag van de Tour was helemaal geweldig
0: niet?
1: Met Mathieu van der Poel. Die overigens geen enkel criterium rijdt. Dat zeg ik er maar meteen bij. Dus mensen die hopen dat Mathieu van der Poel naar Steenwijk komt,
0: die heeft
1: kansloos, maar hij rijdt nergens anders ook.
0: Oké. Dus niet zo van hij ziet Steenwijk niet staan.
1: Nee.
0: Niks. Wat een rit, hè? Zat je ook op het puntje van de stoel?
1: Ja.
0: Ik denk, hij redt het niet.
1: Ik dacht, dat kan niet. En toen hij wegreed met Tadej Pogacar, hè, op die berg bij Montmartre, op die heuvel, toen dacht ik, oh, dat gaan ze redden, ze blijven weg. Maar de organisatie had heel slim, ten opzichte van vorig jaar, het parcours net even weer een stukje verlegd, waardoor de aanloop vanaf Montmartre naar de finish weer een paar kilometer langer was. En daardoor kregen die sprintersploegen weer hoop.
0: Ja, precies.
1: Want we kunnen dat gat misschien nog dichtrijden, want wij zijn met z'n 30e. Hè, en daarvoor reizen we maar met z'n 2e.
0: Ja.
1: Ja, en dan mag je Tadej Pogacar heten of Mathieu van der Poel. Maakt niet uit, dan blijf je normaal gesproken niet weg. Maar ja, wat Mathieu van der Poel daar op die laatste 500 meter deed, het kon gewoon niet.
2: Nee.
1: En ik moet eerlijk zeggen, ik zei op een gegeven moment meteen alweer tegen de mensen met wie ik zat te kijken, van ja, dit is de mooiste overwinning van Mathieu van der Poel. Ja. Dacht ik in één keer weer terug aan de Amstel Gold Race, die hij op een hele bijzondere manier
0: ook net zo
1: won.
0: Ronde
1: van Vlaanderen, waar die Wout van Aert in de sprint klopte.
0: Ja.
1: Parijs-Roubaix, waar die Pogacar net van zich afschudde.
0: Ja.
1: Die eerste Tour etappezegen, toen die geel pakte, hè, voor zijn overleden grootvader Polidor. Die jongen kan gewoon nooit normaal winnen.
0: Dat is eigenlijk inderdaad. Ik denk dat het vreemd is als hij een keer gewoon normaal over de streep komt.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, dat was een prachtige apotheose.
0: Ja, heel mooi.
2: Fantastisch.
0: Welke renners hebben jullie uit de Tour kunnen strikken eventueel om hier te rijden in Steenwijk?
1: Uit de Tour hebben we echt gekozen, heel bewust, voor twee renners uit, uit de regio. En dan moet je denken de wijde regio.
0: Mm-hmm.
1: Pascal Eenkorn, hè, het verleden al winnaar een keer hier, uit Genemuiden.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt een soort vaste klant hier. Die eigenlijk misschien altijd wel, kijk Johan even aan, als eerste gewoon op ons lijstje komt te staan, die moeten we erbij hebben.
0: Ja.
1: Dan hadden we daar ook Tim Naberman vorig jaar, ook uit Genemuiden. Maar die moet een wedstrijd rijden. Die rijdt de Ronde van Polen. Dus die kan niet bij ons rijden. En we hebben Tim Marsman. En Tim Marsman komt uit Hattem. Nou ja, toch ook behoorlijk in de buurt.
0: Ja, zeker.
1: En die rijdt ook voor Alpecin, voor de ploeg van Mathieu van der Poel. Heeft de Tour gereden. Dus als knecht van Mathieu van der Poel. Als knecht van Jasper Philipsen, de sprinter. Ja, die wilden we ook gewoon per se hebben. Dus dat zijn de twee renners uit de Tour, waarvan wij hebben gezegd, die willen we per se hebben.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben we nog een paar renners die de Giro hebben gereden, de Ronde van Italië.
0: Ja.
1: Dat moet je ook niet uitvlakken. Wout Poels.
0: Ja.
1: Misschien wel laatste jaar bezig. In ieder geval, het was zijn laatste Giro, heeft hij gezegd. Dan hebben we verder Elmar Reinders uit Emmen. Die heeft de sprints proberen aan te trekken voor de sprinter van die ploeg. En we hebben Hartijs de Vries. En dat is ook een jongen hier uit het noorden die voor het eerst een grote ronde heeft gereden. En dus ook uit de Giro uiteindelijk hier in de start staat.
0: Wat een namen, hè?
2: Ja, geweldig. En met name ook omdat ze uit de regio komen.
0: Ja.
2: He, dat spreekt de mensen natuurlijk heel erg aan. En dat was ook een beetje het thema waar Gio op bedoelt. He, we wilden ook met name streekrenners hier op het parcours hebben.
0: Ja.
2: En dat is heel mooi gelukt. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Behalve één renner waar jullie wel heel erg blij mee zijn.
1: Daar waren we voor het laatst.
0: Zit het nog niet zeggen?
1: Jawel
0: hoor. Oh. Die komt niet uit de streek.
2: Nee.
0: Maar geweldige renner. Bauke Mollema.
2: Ja, ja.
1: Nou, dat was dus precies zoals wij ook tegen elkaar zeiden. Bauke Mollema, daar weten we van dat hij dit seizoen gewoon aan zijn laatste seizoen bezig is. Hij neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. Hè, dat is de klassieker in Italië die hij ooit gewonnen heeft. Hij rijdt vandaag trouwens de Classica San Sebastian.
0: Oh.
1: Dat is ook altijd zo'n klassieker. Heeft hij trouwens ook eens een keer gewonnen. En van Bauke Mollema hebben we gezegd, die moeten we gewoon een geweldig afscheid geven. Want het is zijn laatste wedstrijd in het noorden van het land, waar hij vandaan komt. Hè? Want je zegt wel van, hij komt niet uit de buurt. Nee. Het is niet echt uit de buurt. Maar goed, hij komt uit Groningen.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen Friesland. Dus Friese en Groningers, die vechten erom, gaan wij ermee heen.
0: Precies,
1: we konden Bauke krijgen. We hebben ook met hem gesproken. Hij vindt het zelf een geweldig idee. Nou ja, en Bauke en Wout Poels. Dus twee van dat soort renners die toch jaren voor heel veel plezier hebben gezorgd. In de huiskamers met de beelden van de Tour de France.
0: Ja, zeker. Ja,
1: die willen we nu hier hebben.
0: Ja, en het werkwoord wat Bauke in de encyclopedie heeft gebracht.
1: Ja.
0: Mollemalen. Ja, precies. Ja. Ja, geweldig. Je kan hem altijd zo uitplukken. Als je de dingen ziet, het peloton, dan kijk maar naar het bewegen. Dan weet je, op Roy Helm, Bauke.
1: De mensen die komen kijken, die zullen meteen denken van, hey, we zien hem rijden en we weten precies hoe die fietst.
0: Ja, precies. Mooi. Een prachtig rennersveld. Een winnaar al op het scherm van jullie. Je denkt van, die gaat hem vast winnen.
1: Dat moet altijd blijken in de koers. Hè. Dat is altijd. Het zijn gewoon echt allemaal grote namen. Want bijvoorbeeld Tibor Del Grosso.
0: Ja.
1: Dat is een naam die bij het grote publiek toch langzaam wel een beetje bekend wordt. Rijdt ook in de ploeg van Mathieu van der Poel. Hij is eigenlijk een beetje de jonge Mathieu. Is al heel goed in het veldrijden. Hij is echt een wereldtopper geworden in een jaar tijd. En op de weg begint hij ook door te breken. Dus ik zie daar ook wel een rennen voor de toekomst in. En vorig jaar hadden we hem ook aan de start. En toen heeft hij, dacht ik, de strijdlust gewonnen.
0: Ja.
1: Of de leidersprijs. Een van de twee prijzen. Dus hij was wel echt een renner die behoorlijk veel inzette.
0: De profrace die begint om 7:00, kwart over zeven.
2: Kwart over zeven.
0: Ja. Daarvoor is echt die gigantische reclamecaravaan.
2: Ja, ja. We beginnen de dag met de dikke bandenrace natuurlijk voor de jeugd. En die aanmeldingen lopen nu heel goed. We zitten nu op een stuk of 60. Nou, op de dag zelf komen er altijd vorig jaar 85. Dus die Rabo dikke bandenrace, dat gaat prima. En dan hebben we voor het eerst dit jaar de duo fietsen. Waarbij we ongeveer 16 bewoners van verzorgingstehuizen hebben dan we van de Magische Hoeve. We hebben 5 van die duofietsen en daar hebben we wat prominenter op zitten. Kunnen we al wat over roepen?
1: Oh, zeker.
2: Van de prominenten, ja?
1: Ja, zeker.
2: Nou, in ieder geval Koen Rijpma gaat erop zitten. Kees Kist gaat er natuurlijk op zitten.
0: Koen Rijpma, je loopt dus overeen, maar dat is wel de echtgenoot van Antoinette, hè?
2: Absoluut. Ja. Dus die,
1: en zelf ook wielrenner, hè? Hij rijdt s'avonds gewoon bij ons mee in het criterium.
2: Ja, dus die gaat erop zitten. Gert Jacobs gaat erop zitten. Even kijken.
1: De hoofdsponsor, Non Cloen.
2: Non Cloen, de vader van Lars en Niels.
0: Ja.
2: Maar ook de wethouder.
0: Welke? We hebben er 4.
2: Ja.
1: Gernaert.
0: Tilco.
2: Ja, Tilco. Tilco gaat erop zitten.
0: Tilco Gernaert, ja.
2: Dus dan hebben we een heel mooie pilotenstel wat op die fiets gaat zitten.
0: Ja, precies.
2: En dat wordt fantastisch, denk ik. Nou ja, goed, en dan komt inderdaad de bedrijventijdrit. Daar hebben we 9 mooie ploegen voor. En de een nog fanatieker dan ander. Dus dat wordt ook heel goed. En dan hebben we inderdaad de reclamecaravaan. Ja, en dan voor het eerst hebben we meet and greet. Daar halen we onze hoofdsponsors even uit de VIP-tent. Bauke Mollema natuurlijk bij, de burgemeester erbij.
0: Ja.
2: Henny Kuiper erbij. En dan hebben we een stuk of 70 mensen. Dat doen we in het gebouw van de Regionaal Praktijkacademie en de Business Club.
0: Oh, ja.
2: Die helpen daar aan mee. En dan dat zal Gio presenteren. En heel belangrijk, we gaan daar ook een veiling doen.
1: Ja.
2: Maar dat...
1: Dat is een shirt, het laatste shirt dat Bouke tot vandaag... want hij heeft natuurlijk vandaag weer een shirt aan met een rugnummer... of ja. met rugnummers in de Klassica San Sebastian. Maar even hiervoor heeft hij de Ronde van Oostenrijk gereden... en daar is hij tot ieders verrassing weer derde geworden... Hè, met aankomst op Groß Glockner en dat
0: ja,
1: soort
0: dat
1: dingen.
0: Ja, dat is onvoorstelbaar.
1: Echt,
0: ja.
1: En dat hele dat shirt waarin hij heeft gereden... rugnummers achterop, het zweet er nog in. Dat gaan we dus verloten voor de stichting van Antoinette de Jong. Het is de stichting tegen pesten.
0: Ja.
1: En ja, daar hopen we wel wat geld voor binnen te krijgen
0: ja,
1: natuurlijk. Dat zou wel mooi zijn.
0: Ja, mooi.
2: Moet je even corrigeren, Gio. Dit gaat naar stichting...
1: Sorry, ik vergis me helemaal.
2: Stichting Groot Verzet tegen Kanker.
1: Ja.
0: Oké, okay,
2: dat is
0: ook prachtig.
2: Van Rijn en Klaasje Gaastra.
0: Ja. Ja.
2: Dus die zijn er uiteraard ook bij. Maar van vorig jaar hebben we inderdaad Antoinette gedaan.
1: Je hebt gelijk, ik zit met een rijbaan in mijn hoofd.
2: Ja. Dus nee, dat gaat dus dit jaar. Dus we hopen dat het mooi wat gaat opbrengen.
0: Ja, inderdaad. Dus, inderdaad.
2: Ja.
0: Ja. Nou, op naar 4 augustus.
1: Ja, en Henny Kuiper dus. Hè. Dat zei Johan net al eventjes tussendoor. Henny Kuiper.
0: Ja, ja.
1: En die is dan onze prominent. Die hebben we uitgenodigd. Ook om onder andere de prijzen aan het einde uit te reiken.
0: Okay.
1: Ja, en ik denk dat heel veel mensen, de wat oudere inwoners van Steenwijk, toch nog zoiets hebben van, goh, die zouden we nog wel weer eens een keer hier willen
0: zeker.
1: Zien rondlopen en horen praten. En, dus ik denk dat Henny ook echt, die gaat hier wel genieten, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Van die coryfeeën, zoals een Kees Kist ook, Henny Kuiper.
1: Gert Jacobs.
2: Gert Jacobs.
0: Ja, precies. Ja.
2: Theodor Rooij.
0: Gert Jacobs met zijn lange fladderende haren, of ben ik
1: nee, nu... Nee, Gert juist anti-lange haren. Gert was helemaal kaal geschoren. Maar Gert was geen kant teunen.
0: Ja, die bedoel ik. Ja. Die had van, precies.
1: Gert is helemaal kaal
0: geschoren. Ja. Nou zei mijn techneut nog wat net in mijn oor. Amusement.
1: Ja,
2: amusement. Nou, wij sluiten natuurlijk af met Q-Music.
0: Ja.
2: Dat begint denk ik een uur of... 9, 10.
1: Ja.
2: Maar die staan ook bij de meente. En we hebben ook in de VIP-tent hebben we nog een DJ die op zachte toon de muziek zal...
0: Moeilijk voor een DJ, hoor.
2: Ja, maar goed, het is beloofd.
0: Ja,
2: dus
0: okay.
2: Dat we ook kunnen genieten nog van Jannes. Die praat natuurlijk de hele avond aan elkaar.
0: Ja.
2: En...
0: Daar heb ik vorige week een podcast mee opgenomen trouwens. Met
2: oh,
0: Jongens.
2: Leuk.
1: Ja. Ja.
2: En misschien wel heel belangrijk om ook even te vellen. We hebben dit jaar voor het eerst, en dat is een bedenksel van Jannes, de Bergprijs. En dan denk je Steenwijk en dan een Bergprijs, ja.
0: Dat dacht ik ook, toen ik dat las. Ja.
2: Maar bij de Grote Clemenskerk, daar is natuurlijk een kleine verhoging. Daar wordt een streep neergelegd en daar wordt 5 keer een sprint getrokken. En daar hebben we ook een Bergprijs voor. En wat ook voor het eerst daar is, is een drankuitgiftepunt. Dus
0: dan
2: hoeven ze niet
0: handig.
2: Helemaal naar de meente, maar dan kunnen ze ook. En ook Han van de meente heeft dat geregeld.
0: Super.
2: Dus dan hebben we aan beide kanten van het parcours hebben wat... Dus vertier genoeg, gezelligheid. Dus laat de mensen maar komen.
0: Zo, zou ik ook zeggen. Het weer is volgens mij ook...
1: Als mensen die renners boven willen zien komen, heb dat allerhoogste punt. Ik geloof dat het 1,5 meter hoger is dan de meente. Wat het laagste punt is.
0: En dus,
1: maar... Op het hoogste punt, dan moeten ze daar ook vooral gaan staan om te kijken. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, zeker. En is de prijs een bolletjestrui?
2: Nee, het is een bolletjesbeker.
0: Ja, geweldig, geweldig. Ja, mooi is dat om zulke soort dingen er ook in te verwerken. Ja, fijn.
1: En zeker met die klimmers die we hebben, hè?
0: Ja,
1: we hebben echt de klimmers.
0: Ja,
1: dus.
0: Ja. Nou, volgens mij heb ik alles wel eens een beetje doorgewandeld met jullie... En rest mij alleen nog jullie heel veel succes te wensen. En volgens mij gaat dat goed komen, want met zulk stelletje mannen aan de...
1: En mooi weer, hè?
0: Ja, heb ik net al...
1: Laatste verwachtingen.
0: Ja.
1: Prachtig weer.
2: Ja, het heeft wat heen en weer geschommeld, maar...
0: Ja. Wat zei je, Herman? Oh, bedankt voor de koeken, Johan. Ja, hij denkt ook overal aan, hè? Ja,
2: maar dat komt omdat Ria jarig is geweest, hè? Ria is 17 geworden, dus...
0: Dankjewel, Johan. Mannen, heel veel succes en tot volgend jaar zou ik...

0: mama that you had to see that. Sorry mama that you have to see that. What if I see? Niks, toch? Nee, de techneut zegt nee. Dus we gaan gewoon door. Esther Vos en Carina Krok zijn aangeschoven. En we gaan het hebben over het openluchtspel in Havelte. De Speulkoelen. Ik vind dat zo'n leuke naam altijd nog, hè? De Speulkoelen. Ja. Hoe staat het ervoor met het stuk?
1: Nou, het staat er heel goed voor met het stuk. We hebben dit jaar zelfs een extra voorstelling gepland.
0: Ja.
1: Mede door de ervaringen van voorgaande jaren dat we te snel uitverkocht waren. Dus het staat er goed voor. En we hebben nu net een zomerstop gehad van een week of drie.
0: Ja.
1: En aankomende week gaan we los voor de volgende 8 voorstellingen.
0: Zo, zo. Hoe wordt bij jullie zo'n stuk gekozen? Is daar een commissie voor of hoe gaat dat, Esther?
2: Ja, nou in ieder geval, onze regisseuses die lezen heel veel stukken. En nou, dat was dit jaar ook best wel lastig, wat ik begreep. Oh. En dan hebben zij uiteindelijk van heel veel stukken die ze gelezen hebben, blijven er een paar over. En dan vragen zij nog weer mensen om mee te lezen. En dan ja, wordt er uiteindelijk een beslissing genomen.
0: Ja.
2: Dit jaar hebben ze ook voor een stuk gekozen die ruim 20 jaar geleden ook gespeeld is.
1: Ja.
2: Alleen is hij naar deze tijd getrokken. Dus er zijn heel veel dingen aangepast. En ja, bij toeval had ook Ruine dit stuk gespeeld.
0: Oh.
2: Dus daar hebben we goed overleg mee gehad. En wij hebben het inderdaad eigenlijk heel anders laten zien dan Ruine.
0: Ja, dus, maar zijn er zoveel stukken en dan zo dicht bij elkaar in de buurt en dan toch hetzelfde stuk pakken. Ja.
1: En toch is het lastig hoor om tot een beslissing te komen. En dan nog herschrijven onze regisseurs het ook in grote mate.
0: Ja.
1: Omdat ze het, nou ja, gewoon teksten zijn soms te oude, te oud.
0: En moet het misschien ook passen bij de omgeving?
1: Zeker, ja. Ze gooien er wat plaatselijke wetenswaardigheden in. Dus wij hebben dit jaar ook echt ook zelfs andere personages zijn er opgedoken in ons stuk.
0: Ja.
1: Dus
0: okay.
1: Wij zijn vorige week gaan kijken in Ruinen, omdat ze daar, wat Esther al aangaf, hetzelfde spelen.
0: Ja.
1: Nou, het is dat je weet dat het van origine hetzelfde stuk is, maar het is compleet anders.
0: Ja.
1: Dus dat is ook wel heel grappig om te zien hoe je het toch kan ombuigen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Het stuk heet Piepers en Parels.
1: Piepers en Parels.
0: Ja. Kun je er wat van vertellen? Esther of Rina?
2: Ja, nou ja, het is een stuk. Ik zit even over het origineel na te denken. Wat dat was?
1: Groeten van de Veluwe van de familie Bruinsma. Familie Bruinsma in de bocht.
2: Ja. En nou ja, wij hebben het. Of ja, het is dus. Wij hadden zoiets van toch een andere titel. En het gaat dus over twee families. De ene familie die heeft prijs gewonnen, oma.
1: Ik ben mama en ik heb prijs gewonnen. En ik dacht dat ik op een camping, of op een camping, nee, ik dacht in een hotel te komen.
0: Ah, ja, ja,
1: maar
0: ja.
1: Ik kwam op een camping.
2: Ja, en dus dat is de familie die heel erg goed gesteld is. En dus eigenlijk niet van een camping moet weten. En de andere familie, die gaan eigenlijk jaarlijks kamperen. En die, is echt volks, zeg maar.
0: Ja.
2: En die komen elkaar op die camping tegen, omdat er wat gedoe is over welke caravan. En dat geeft wel heel veel hilariteit.
1: Ja, en de naam Piepers en Parels komt eigenlijk meer van wij zijn de familie van de parels. Hè. We zijn de familie van Berendonk en dragen parels.
0: Mooi, hè? Ja.
1: En de familie de Mulder, die zijn heel druk met het schillen van de piepers.

0: de hele dag. Want Kobe wil het goed op orde hebben voor het avondeten.
1: Ja, ja.
0: Maar in de tussentijd zijn wij eigenlijk ook de familie die heel veel piept. Want wij zijn constant niet eens met alles wat daar gaande is.
1: Ja, inderdaad, zo kun je dat ook vertalen natuurlijk.
0: Dus wij zijn eigenlijk de piepers en de parels tegelijk.
1: Ja.
0: Dus daar is eigenlijk de naam ook van afgeleid.
1: Ja. En die staan natuurlijk bijna naast elkaar, hè, op de camping.
0: Zeker.
1: Gok ik maar zo.
2: Ja, klopt. Ja, eigenlijk, ja. We staan naast elkaar en de familie Mulder vindt het fantastisch om te zien hoe familie Berendonk heel erg aan het klagen is. En
0: En de familie Berendonk, die vindt dat hele campingleven, dat is zo onder de maat en voor sociaal zwak volk, dat ze die zich daar zo niet thuis voelen. En dan behalve, denk ik, kleindochter Anne Fleur. Hè? Esther is Anne Fleur.
1: De naam zegt het al, hè? Ja. Anne Fleur. Het is wat anders als joken.
0: Ja. Ja. Nou, niks mis met joken trouwens. Jij behoorlijk naar je zin toch uiteindelijk wel. Want jij wil ook eigenlijk niet naar huis.
2: Ik wil geen niet, maar later is het beter.
0: Ja.
2: En met name vader, die is ook, die vindt het ook wel.
1: Ja. Het decor, want dat is, moet natuurlijk ook gedaan worden. Hoe gaat dat? Worden er caravans neergezet? Of,
2: Er zijn caravans neergezet. En ook hele oude eigenlijk. Dat was een hele zoektocht. Maar ze zijn uit het zuiden van het land gekomen. Want die weer mensen gingen ophalen. En het is uiteindelijk gelukt. En verder is de decorploeg heel hard bezig geweest om het weer helemaal tiptop in orde te maken.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk altijd fantastisch hoe het decor eruit ziet.
0: Het is echt het geheel. Ik zeg ook altijd, het valt echt allemaal met elkaar samen. Mm-hmm. Op het moment, je hebt spelers nodig, die kunnen nog zo goed spelen, maar als er geen decor is en het licht en het geluid en al die vrijwilligers eromheen, dan heb je gewoon geen stuk.
1: Nee, klopt.
0: En dat vind ik in Havelte wel zo, tot in de details klopt het.
1: Ja.
0: En dat maakt ook, denk ik, dat je als je daar zit, dat mensen echt ook teruggeven van, het voelt echt als een feestje hier om hier te zitten.
1: Ja.
0: Alleen al te kijken naar wat er allemaal op dat podium gebeurt. En er staan inderdaad caravans, tenten, in retro-stijl.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is een retro-camping.
1: Ja, leuk.
0: Het is
1: leuk.
0: Een plaatje om te zien.
1: Ja. Met hoeveel mensen spelen jullie dit?
0: Met 8 personen.
1: 8 personen.
2: Ja, 8 personen. Okay.
0: En een heleboel figuranten.
1: Ja, ja.
2: Figuranten hebben erbij.
0: Maar er moet natuurlijk toch ook wel wat leven zijn op de camping.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus er wordt gebadminton, er wordt met rolletjes toiletpapier rondgelopen.
1: Ja, dat is echt. Dat hoort erbij, hè?
2: Met, ja, overal is wel wat te zien.
0: Ja,
2: zeg maar.
0: Ja, dat is een boel te zien.
1: Ja. En dan zit je daar heerlijk te genieten. De inwendige mens wil natuurlijk ook wel wat, hè? Koffie, thee, wat anders.
0: Zeker.
1: Ja.
2: Er is een kiosk en daar staan dus ook vrijwilligers in. En die, je kunt dan bij aanvang zeg maar wat te drinken halen. Er is een pauze dat je wat kan nuttigen. En de bekende rookworst is altijd verkrijgbaar. En dan na die tijd kun je ook nog zitten. Er staan leuke, stoeltjes
1: waar je
2: tafeltjes,
1: gezellig nog kunt napraten.
0: Ja, de speelkoelen ligt natuurlijk prachtig tussen de bomen. Dus als je aankomt lopen, dan zie je de lampjes al hangen. En helemaal als het nu wat eerder donker wordt. Hè, dat is altijd de charme van wat later in het jaar, de voorstellingen. Dan zit je echt in het donker met de lampjes en de kiosktafels.
1: Een
0: sfeertje.
1: Ja, precies.
0: Gebeuren.
1: Ja. Ja. Dan hebben jullie nog 8 te gaan, zei je net. Even vogelvlucht de datums, want zometeen noemen we wel even het webadres. En dan kan men daar natuurlijk op kijken voor kaartjes te kopen.
0: Ja, ze staan daar op dat foldertje onderop. Staan
2: we beginnen vrijdag weer.
0: Ja.
2: De eerste, we hebben woensdag nog een doorloop, omdat we natuurlijk 3 weken rust hebben gehad. Dus we moeten even weer doorheen.
1: Ja, precies.
2: En dan vrijdag en zaterdag. En dan daarna, die week daarna, hebben we volgens mij de 13e
1: en de 15e. Ja.
2: En we hebben dan nog 1 vroege voorstelling om 19:30.
0: De 19e is dat.
2: De 19e.
1: En dan de 21, 26 en 28.
2: Ja. En 15 is alweer uitverkocht. En er zijn nog een heel aantal die heel snel gaan nu. Dus die hebben nog maar een paar kaarten zijn er beschikbaar. Dus vorig jaar was alles uitverkocht. Dus het is mooi als alles Dat je zo snel mogelijk koopt.
1: Ja, dan en weet je het meestal zeker dat je wat...
2: Vorig jaar hebben veel mensen toch achter het net gevist.
0: Ja, en daarom is er ook een extra voorstelling dit jaar. Eentje meer dan vorig jaar. Om toch wat, nog wat meer mensen de kans te geven om kaartjes te kunnen kopen.
1: En die kaartjes die kunnen gekocht worden via www.openluchtspelhavelte.nl. Openluchtspelhavelte.nl. Of de... weet zo'n ding? Zo'n code, QR-code... op het kaartje wat verspreid wordt om aan te geven wanneer en hoe laat.
2: In de omgeving hangen wel posters en flyers. Ja. Liggen die, dus, ja.
1: Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. Uitverkocht wordt het denk ik sowieso. wie kan het zeggen? Hè? 8 of 9 keer spelen voor een uitverkochte tent, toch?
0: Ja. Zeker. Ja. Daar zijn we ook best wel trots op.
1: Nou, dat mag ook. Ja. Ja. Nogmaals, heel veel succes en tot volgend jaar.

0: Aangeschoven aan tafel is Fred de Boot. En Fred heeft alles te maken met de grote kerk, maar dan met de activiteiten er niet rondom de kerk, maar in de kerk.
1: Zo is het.
0: Welkom, Fred.
1: Dankjewel. Sinds een jaar of 5 geleden hebben we dus onze geloofgemeenschap gescheiden. We hebben er een geloofgemeenschap, uiteraard, die bestaat nog. Die is heel levendig. Maar daarnaast hebben we er een stichting van gemaakt. En deze stichting die organiseert nu sinds een jaar of 5 allerlei klassieke concerten, koorbijeenkomsten. De kunstkring van exposeren ook regelmatig. Kortom, Beethoven-concerten doen we. We doen orgelconcerten. Nou, er is een scala waar gelukkig een heleboel mensen op afkomen.
0: Ja.
1: En daar zijn we heel erg blij mee. Want de inkomsten die daar voor ons voor overblijven, die gebruiken wij voor het onderhoud van die prachtige, mooie, grote Steenwijkse kerk.
0: Ja, ja, ja.
1: En nu, dit keer zijn we in contact gekomen met een heel speciaal gezelschap. We hebben dit nog nooit hier gehad. Zij komen uit Londen, uit Engeland. En ze heet de Lumos Experience.
0: Ja.
1: En zij geven op vrijdag 7 augustus 2 concerten in de Grote Kerk. En zij, dat concert dat houdt in dat zij 3000 kaarsen aansteken.
0: 3000,
1: dus
0: Fred?
1: 3000. Het is een enorm aantal. En dus je krijgt een soort candlelight concert.
0: Nou, precies. Ik zag de foto van de poster. Ja. En jee, maar het is ene lichtzee.
1: Ja, het is werkelijk fantastisch. En natuurlijk hebben wij mooie kroonluchters in de kerk. Nou, die kunnen we uiteraard, die worden ook aangestoken.
0: Ja.
1: Maar dit wat zij brengen, dat is toch wel heel speciaal. Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt.
0: Dus steken ze dan zelf ook die kaarsjes aan? Of doet dat een team van de...
1: Nee, zij doen alles zelf. Wij,
0: okay.
1: Zij hebben een heel team wat hier komt. Die komen 's middags al om 3 uur. En die gaan de hele kerk inrichten. En ze gaan ook al die kaarsjes, enorm werk natuurlijk.
0: Ja.
1: Die gaan ze allemaal aansteken. Dus het concert zelf is een klassiek concert. En dan spelen zij heel veel nummers van de Beatles. Het staat in het teken van de Beatles ook. Dus noem maar even op. Nummers als Hi Jude en Let It Be. En Yesterday. Allemaal hele bekende nummers. Tenminste, zeker uit onze tijd. De mensen, de 60, 70, 80-jarigen, die zullen zich dat nog wel herinneren. Dat is natuurlijk schitterende muziek, maar vertolkt op een klassieke wijze door een strijktrio.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus er wordt niet bij gezongen of zo, het is gewoon muzikaal.
1: Nee, het is puur muzikaal. Nou, en wat ik al zei, we hebben 2 concerten. 1 concert begint 's avonds om 7 uur.
0: Mm-hmm.
1: En dat duurt tot 8 uur. En dan hebben we even een 30 minuten pauze. En dan om 8:30 worden de bezoekers verwacht voor het concert van 9 uur. Dat start om 9 uur. En dat is dan om 10:00 is dat afgelopen.
0: Ja.
1: Kaarten is ook belangrijk, denk ik. Die kunt u krijgen op de site van, of kopen op de site van Lumos Experiences.
0: Oké.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Lumos, en dat is Lumos.
1: Helemaal goed.
0: Ja, en dan Experience, nou ja, dat weet men wel hoe je dat schrijft of typt.
1: Dat denk ik ook
0: ja.
1: wel.
0: Je hebt ze zelf al meegemaakt, Fred, of is het voor jou ook nieuw?
1: Nee, voor mij is het compleet. Het is voor ons allemaal compleet nieuw. Ze zijn op tour. Dus ze zijn al, meen ik, in Leeuwarden geweest, maar ze komen nog in Zwolle. Ze gaan nog naar Zeeland.
0: Heerenveen of Hogeveen, zeg ik ook.
1: Klopt, helemaal.
0: Ja,
1: ja, dus zij hebben echt nu 30 minuten de tijd om door heel Nederland te trekken.
0: Ja, nou ja, mooi.
1: Dat is heel bijzonder.
0: Ja. Nou zit jij in het team van activiteiten, zingend vanuit de Grote Kerk? Of
1: ja, dat doen
0: ben
1: we.
0: Ben je ook bij betrokken?
1: Dat doen we ook nog steeds. Dat, is, dat doen we nu inmiddels alweer. Ja, de tijd gaat zo. Dat doen we al 20 jaar weer.
0: Zo.
1: Dat is een enorm succes hiervoor. En niet alleen maar voor Steenwijk, maar rondom, nou zeg maar uit Steenwijkerland, komen daar veel mensen naartoe. We hebben altijd hele goede en fijne koren. En dat wil ik de eerstvolgende keer is op zondagavond 4 oktober 2026. En dan begint dat om 7 uur 's avonds.
0: Mm-hmm.
1: En dan medewerking wordt verleend door het Gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde. En dat staat onder leiding van geen onbekende hier uit de buurt, Harald Kooi.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hele bekende.
1: Dus dat belooft ook weer heel iets moois te worden. Ja, en dan wou ik toch nog even herhalen. Vergeet ook niet de Beethoven-concerten.
0: Ja.
1: Dat zijn er 6 stuks. Daar beginnen we straks ook weer mee als het seizoen start. Orgelconcerten. Nou, kortom, Kunstkring heb ik al genoemd. Kortom, er zijn, houd het in de gaten, want er zijn heel veel activiteiten in de Grote Kerk. Ja, kopje cultuur, ook natuurlijk niet vergeten.
0: Ja, dan, de start van, Kunstkring.
1: Van de Kunstkring, dat is al, meen ik, op 5 september uit mijn hoofd gezegd. Dus kortom, er zijn heel veel activiteiten in onze Grote Kerk waar we zelf heel erg blij mee zijn. En wij hopen natuurlijk ook alle steenwiekers.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, tuurlijk. Ja, als ze van vakantie terugkomt, dan ziet die toren uit de verte.
1: Ja.
0: Dat is toch prachtig thuiskomen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Fred, dank je wel voor je informatie. Ik neem aan dat je zelf ook naar dat concert gaat vrijdagavond. Heel veel plezier dan.
1: Dankjewel.
0: Geniet ervan. En tot een volgende keer.
1: Ja, dank je wel hoor.

0: Ja, en ineens was stil, want ik zat vol bewondering te kijken naar een pen die ik gekregen heb. Even kijken wat erop staat. VTRB en de Friese aanspanning. Ringrijderij Blokzijl 2026. En tegenover mij zitten Sarah Smit en Alfred Melendorp. En jullie zijn betrokken bij de VTRB Blokzijl.
1: Dat klopt.
0: Nou, kijk. Ja. Nou, zijn we klaar.
1: Ja, precies. Verhaal gedaan.
0: Wat een mooie pen.
1: Nou, dankjewel. We zijn er ook heel trots op.
0: Nou, dat mag. Dat mag. En nou kreeg ik net van die kant achter het muurtje te horen. Ik moest vragen waar je ze kon krijgen, kopen, weet ik veel.
1: Nou, nee, we maken altijd een klein pakketje voor de deelnemers van de ringrijderij. Dat zijn manners en stakers. Die komen met hun paarden en koetsen naar Blokzijl elk jaar. Dit jaar op 8 augustus. En we maken altijd een klein bedankje voor hun. Want we zijn heel blij dat ze daar elke keer zoveel moeite in steken en hun best voor doen. Dus dit keer hadden we eigenlijk al iets moois bedacht. Maar ik moest nog wat spandoeken bestellen voor de evenementen. En ik dacht, joh, wat kan ik nou stiekem zonder overleg met de rest van het bestuur hier nog even bij gooien? En toen heb ik de pen ontworpen. Dus die elke deelnemer en de juryleden, die krijgen daar een mooi exemplaar van. En jullie dus natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Ik neem hem gewoon privé mee.
1: Ik zou het doen. Ja, natuurlijk.
0: Dankjewel. Ja. Ringrijderij, ik vind het altijd... Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb het nooit in echt gezien... maar van foto's en zo'n filmpjes, video's, prachtig.
1: Ja, wat fijn.
0: Ja.
1: Het is ook, ja, het is een mooi spektakel.
0: Ja, inderdaad. Ik vind het eigenlijk zonde als ze daar nog mee moeten wedstrijden... gewoon zo'n tour op zich aan te kunnen bekijken. Dat is toch sowieso al prachtig genoeg.
1: Ja. Nou, daarom rijden ze ook om 7 uur voordat de echte ringrijderij begint... rijden ze eerst een rondje door Oud Blokzijl. En vorig jaar hebben we daar hele mooie foto's van laten maken... door Alette, mijn buurvrouw toevallig. Okay. Met de hondman. Dus we hebben dit jaar ook prachtig promotiemateriaal om dat te verspreiden. En dan zie je ook, het staat zo mooi, die oude koetsen... de oud aangeklede ruiters. Iedereen die daar meedoet. En dan in het oude stadje. Ja, het is een prachtig zicht.
0: Ja. Kun je zo'n koets beschrijven, Alfred?
2: Ja, het zijn verschillende koetsen. Er zitten geen eisen aan qua hoe het eruit moet zien. Ook niet qua aantal paarden wat ervoor geplaatst wordt. De Friese aanspanning is eigenlijk de organisatie die het opstart. Mm-hmm. Maar die heeft er ook voor gekozen om de vrijheid te geven... om er ook andere rassen toe te voegen. Dus de ene koets is heel klein, de andere is heel luxe. De een heeft 2 paarden, de ander heeft 4... groot, klein, alle varianten zijn mogelijk. En dat maakt het ook zo speciaal.
0: Ja.
2: Omdat het een speciale locatie is voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. Het past bij elkaar, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, de Friese aanspanning die benadert ons ieder jaar van... mogen we wel weer komen?
0: Ja, geweldig.
2: En we hoeven ze niet te vragen.
0: Nee.
2: En dat heeft vooral te maken, de deelnemers vinden het prachtig... om langs het water te kunnen lopen. In Friesland hebben ze eigenlijk weinig plekken... ondanks dat er veel water is, waar het mogelijke is.
0: Ja.
2: Dus ja, ze komen altijd met heel veel plezier deze kant op.
0: Ja. Dan heb je de koetsen besproken. Hoe gaat het met die mensen die erop zitten, de rijders?
2: Nou, de deelnemers die komen rond 7 uur, stellen ze zich op. Dan gaan ze plaatsnemen op de koetsen. Dan zit er een jury die al gaat kijken van welke koets ziet er mooi uit. En eventueel voor het schoonste geheel, zoals ze dat zo mooi noemen. Yeah. Vervolgens gaan ze met meerdere... Sommige koetsen hebben ook allemaal passagiers mee in klederdracht. En vol ornaat zeg ik altijd maar.
0: Yeah.
2: Anderen hebben allemaal kinderen mee. Anderen hebben huisdieren mee. Ja, okay. Alles.
0: Maar ook
2: alles,
0: een klederdracht?
2: Ja, alles.
1: Ja, okay. Ja,
2: alles mag.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. En dan zit er altijd natuurlijk... en een manner en een steker. Dus 1 persoon die echt zich met paarden bezighoudt... en de ander die de ringen langs de kade van de haven erop steekt. Want dat is het doel natuurlijk. Naast het goed uitzien, ook de ringen meenemen.
0: Je zou haast denken dat dat de hoofdzaak is.
1: Ja.
0: Maar het is inderdaad wel een ringrijderij.
1: Ja,
0: dus,
1: meerdere aspecten aan.
0: Ja,
1: klopt.
0: En je hebt dan net al een klein beetje genoemd... maar hoe gaat zo'n wedstrijd dan? Je komt aanrijden en... Moet je dan met die zeg al steker, de stok door die ringetjes steken?
1: Ja.
0: Op wat voor hoogte zit dat?
1: Wat voor hoogte?
2: De hoogte is ongeveer 1,50 meter, denk ik.
0: Ja. Okay.
2: De koetsen komen en er zit dus een man erop en meestal een dame, de steker. En
0: waarom is dat een dame?
2: Ja, dat is denk ik nog een beetje traditioneel opgesteld. De man zit aan het roer.
1: Het hoeft niet hoor, er is ook wel eens verandering in. Maar inderdaad, het komt nog wel het meest voor zo.
2: Ja, het traditionele gebeuren.
0: Ja.
2: En dan gaan ze dus langs 4 palen, soms 5. Maar het laatste jaar zijn het 4 in verband met de afstand. Dan hebben ze een soort van pistool waar een pen aan zit. En dan moeten zij op een bepaald tempo moeten zij dus met die pistool die ringen raken.
0: Ja.
2: Slash pakken. En als ze hem gepakt hebben, krijgen ze een punt. Daarnaast wordt de tijd in de gaten gehouden. Het gaat erg formeel toe. Er komen de eerste keer dat ik het meemaakte, de jury kwam binnen. Dat waren dan 7 mannen strak in het pak. Volledig in het zwart.
0: Oh.
2: En die gaan dan hun locatie bepalen. Het gaat erg formeel. Maar goed, het is leuk om te zien.
0: Ja.
2: En dan vervolgens wordt er gekeken van, nou, heeft iedereen zijn snelheid wel gehaald? En al dat soort zaken. Ja.
0: Ja, en daar wordt een prijs op bepaald.
2: Ja, we hebben
0: berekend.
2: Altijd een eerste prijs. Dat is ook een beker met een financiële bijdrage. Nou, daarnaast krijgen alle deelnemers toch een kleine bijdrage voor het starten. Want ja, het brengt wel wat behoorlijk wat kosten met zich mee. Zeker met de brandstofprijzen die we nu hebben.
0: Ja.
2: Ze krijgen een startgeld en we hebben meestal wat prijzen. En daarnaast hebben we de familie Pot, lokaal wel bekend. Die is de jurering, die doet de jurering en die kijkt naar het schoonste geheel. Dus die kijkt naar het hele plaatje. En voor die partijen hebben we ook allemaal een prijs in gedachten.
1: Dus 2 categorieën daarin. Ja.
0: En het is allemaal volgende week zaterdagavond.
1: Klopt, de rondrit begint zaterdag 8 augustus om 7:00. En dan de echte start van de ringrijderij. Burgemeester Erik de Groot, die komt die openen. Huh? Dat vindt plaats om 17:30 langs de haven van Blokzijl.
0: Oké, en er zijn nog kaarten voor?
1: Het is gratis toegankelijk. Dus er zit ook geen limiet aan het bezoekersaantal. We hopen natuurlijk op een mooie opkomst. Vorig jaar was prachtig. De hele kade stond vol aan alle kanten. Dus,
0: nou, mooi.
1: We kijken ernaar uit. Ja.
0: En die week erop, jullie blijven aan het feesten. Is er nou weer? Ja.
1: Ja.
0: Hou hem erin, de feesten. Ja.
1: Jaarmarkt.
0: Jaarmarkt.
2: Ja, klopt. De jaarmarkt die staat gepland voor 15 augustus. Dat is traditiegetrouw. Ik geloof nu de 54ste keer. 54ste keer.
0: Oh.
2: Ja. Ja, de familie Lasje heeft dat 50 jaar georganiseerd. En wij hebben dat met een nieuw bestuur overgenomen een paar jaar geleden. Nou, is leuk om te zien. We hebben ruim 70 standhouders. Zowel oude bekenden als nieuwe. Daarnaast hebben we ook de traditionele activiteiten.
1: Met de oude ambachten, die zijn altijd aanwezig. Ja. Dus die laten heel mooi zien hoe zij hun werk ook maken ter plekke. Nemen hun hele installaties mee en die maken er echt wel een mooie show van.
0: Ja, dat is altijd leuk om dat te zien, hè?
1: Ja, dat is prachtig. Ja. Ja, en ook zo'n passie die ze overbrengen daarvoor.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het ook echt levendig. En ook het Koopmansvrouwenkorps. Komend vrouwenkoor hoort daarbij.
0: Van Lucie de Lange.
1: Ja, precies. Ja, wel bekend, denk ik. Ja, ja. Die hebben een aantal optredenen gespreid over de dag. En dat is ook zo ontzettend leuk. Iedereen die staat daar omheen en mee te zingen en te swingen. En die doen dat ook ontzettend leuk.
0: Dus, het is al een feestje op zich, hè?
1: Ja, dat is het. Ja. Ja, het is een hele gezellige dag. En sorry, er is natuurlijk zoveel horeca lokaal ook. We hebben ook nu echt een etenspleintje. Dat is dan aan de achterkant van de markt. Dus daar hebben we eigenlijk verzameld. Daar staat een traditionele broodstand met ook een echte oven. En ja, je ziet heel mooi hoe dat vroeger ook gedaan werd op die manier. Maar ook een koffiesteentje en een stand met gebak. Die komt nu voor het eerst erbij. En we hebben er echt een mooi pleintje van gemaakt. Dat je ook aan het einde van de markt dan even lekker kan uitrusten en kan bijkomen. En dan loop je langzaam weer terug langs de kramen.
0: Ja.
1: En dan zijn er nog de terrasjes die je altijd terugvindt in Blokzijl om een laatste borreltje nog te nutten.
0: Dus nou, daar is over nagedacht.
1: Nou, dat kan je zeggen, ja. ja. Dus dat wordt een hele gezellige dag.
0: Al vooruitgekeken naar het weer?
1: Ja, de ringrijderij ziet er nu goed uit. De jaarmarkt, ja goed, dat is dan net over 2 weken nog. Daar gaat denk ik zoveel nog in veranderen. Maar goed, het ziet er nu goed uit. Dus hopelijk wordt het precies zoals het gepland is.
0: Ja, dat mag nu wel een keer, hè?
1: Ja, we moesten wel even de evenementen die afgezegd moesten worden met dat hete weer.
0: Ja.
1: Dat is gewoon heel vervelend voor alle organisaties die daarmee betrokken zijn. Dus nee, we hopen dat wij dat niet hoeven mee te maken inderdaad.
0: Nee,
1: gaan we niet vanuit.
0: Nee. En de jaarmarkt die gaat hoe laat open?
1: Die vindt plaats op 15 augustus, ook een zaterdag, van 10:00 tot 17:00. Maar goed, daarvoor is Blokzijl zelf natuurlijk altijd al open. Dan kan je gezellig een rondje lopen door de rest van het stadje. Ja. Voor of daarna. Dat is altijd genoeg te doen. Maar de jaarmarkt van 10 tot 5.
0: Oké. Nou, Sarah en Alfred, hartstikke bedankt voor de informatie. Ja. En zelf heel veel plezier ervan.
1: Heel erg bedankt ook. Was leuk om hier te zijn.
0: Graag gedaan. En ik mag gelijk... Ja, ik wacht altijd totdat het een riedeltje geweest is. En dan kom ik erin, maar goed. Ik ga maar gewoon afkondigen. Gasten, allemaal bedankt voor hun informatie. U bedankt voor het luisteren. Ik wens u een heel fijn weekend. Geniet van het weer. En tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Daar moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

is het wel tijd om te gaan slapen. Mijn vriend, kom zet die schnaps toch aan de kant. Dus ik zei, krijg toch

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

DGHKS wil kinderen en hun familie blij maken en steun bieden waar het kan. Dromen gaan in vervulling. Daarvoor hebben wij een fonds en plannen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer van deze zaterdag, de 1e augustus alweer. En het is een van de zomeredities nog twee keer en dan hebben we weer een 2 uur durend programma. En dan komt ook de politiek weer aan de orde die in de jingle ook benoemd wordt. Maar we hebben toch een mooi uurtje vol informatie. We gaan eruit met Sarah Smit en Alfred Medendorp over het ringrijden en de jaarmarkt in Blokzijl volgende week in de week erop. Fred Boot van de PKN komt langs over de Beatles Candlelight in de Grote Kerk. Rolf Jansen en Carina Kok, nee, Rolf Jansen is ziek, daar is Esther voor, over het openluchtspel in Havelte. En aan de tafel aangeschoven zitten al Gio Lippens en Johan Bettersma over het spektakel van Steenwijk, wat over 3 dagen alweer plaats gaat vinden. Of 4, 3.
1: Dinsdag.
0: 4 augustus.
1: Zo is het. Ja.
0: Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Het is altijd weer een feest om jullie hier aan de tafel te hebben. Sowieso met jullie informatie. Maar ook dan is het weer bijna zover, hè?
1: Ja. Sorry trouwens voor mijn stem. Ik ben niet naar Dickie Woodstock geweest, maar ik
0: nee,
1: is een
0: dat
1: beetje
0: zal.
1: Op mijn keel geslagen.
0: Ik heb je zien swingen gisteren. Nee hoor.
1: Nee.
0: Dus je bent verexcuseerd hoor. Je
1: goed
0: hebt
1: zo.
0: Een goede praten naast je,
2: ik
0: toch?
2: Heb een, mijn stem is goed. En ik ben niet naar Woody Woodstock geweest. Dus nee, maar ja, fijn dat we hier weer zitten. En ja, 4 augustus, dat schiet aardig op.
0: Ja,
2: en,
0: precies.
2: We kijken het eruit.
0: Ja,
2: dus, mooi rennersveld, maar daar zal Gio straks van alles over roepen. Dus,
0: Wat ik altijd wel prettig vind, en het heeft er eigenlijk ook wel mee te maken, is korte terugblik op de Tour de France. Want dat is toch wel jullie een beetje het leidend, denk ik, aan toch wel mooie gasten en mooie renners uit te nodigen.
1: Ja, hoewel wij wel al voor de Tour de France een beeld hadden van wat wij graag wilden. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Want je moet toch ieder jaar wel weer een soort verhaal bedenken van hoe ga je dat rennersveld inkleden? Ja, wat voor type spektakel maak je ervan? Maar de Tour was fantastisch. En de laatste dag van de Tour was helemaal geweldig
0: niet?
1: Met Mathieu van der Poel. Die overigens geen enkel criterium rijdt. Dat zeg ik er maar meteen bij. Dus mensen die hopen dat Mathieu van der Poel naar Steenwijk komt,
0: die heeft,
1: kansloos, maar hij rijdt nergens anders ook.
0: Oké. Dus niet zo van, hij ziet Steenwijk niet staan.
1: Nee,
0: niks. Wat een rit, hè? Staat je ook op het puntje van de stoel?
1: Ja.
0: Ik denk, hij redt het niet.
1: Ik dacht, dat kan niet. En toen hij wegreed met Tadej Pogacar, hè, op die berg bij Montmartre, op die heuvel, toen dacht ik, oh, dat gaan ze redden, ze blijven weg. Maar de organisatie had heel slim, ten opzichte van vorig jaar, het parcours net even weer een stukje verlegd, waardoor de aanloop vanaf Montmartre naar de finish weer een paar kilometer langer was. En daardoor kregen die sprintersploegen weer hoop.
0: Ja, precies.
1: We kunnen dat gat misschien nog dichtrijden, want wij zijn met z'n 30e. Hè, en daarvoor reizen we maar met z'n 2e.
0: Ja.
1: En dan mag je Tadej Pogacar heten of Mathieu van der Poel. Maakt niet uit, dan blijf je normaal gesproken niet weg. Maar ja, wat Mathieu van der Poel daar op die laatste 500 meter deed, het kon gewoon niet.
2: Nee.
1: En ik moet eerlijk zeggen, ik zei op een gegeven moment meteen alweer tegen de mensen met wie ik zat te kijken, van ja, hij, dit is de mooiste overwinning van Mathieu van der Poel. Ja. Dacht ik in één keer weer terug aan de Amstel Gold Race, die hij op een hele bijzondere manier
0: ook net zo
1: ooit won. Ronde van Vlaanderen, waar die Wout van Aert in de sprint klopte.
0: Ja.
1: Parijs-Roubaix, waar die Pogacar net van zich afschudde.
0: Ja.
1: Die eerste Tour etappezegen, toen die geel pakte, hè, voor zijn overleden grootvader Polidor. Die jongen kan gewoon nooit normaal winnen.
0: Dat is eigenlijk inderdaad. Prachtig. Ik denk dat het vreemd is als hij een keer gewoon normaal over de streep komt.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, dat was een prachtige apotheose.
0: Ja, heel mooi.
2: Fantastisch.
0: Welke renners hebben jullie uit de Tour kunnen strikken eventueel om hier te rijden in Steenwijk?
1: Uit de Tour hebben we echt gekozen, heel bewust, voor twee renners uit, uit de regio. En dan moet je denken de wijde regio.
0: Mm-hmm.
1: Pascal Eenkorn, hè, het verleden al winnaar een keer hier, uit Genemuiden.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt een soort vaste klant hier, die eigenlijk misschien altijd wel, kijk Johan even aan, als eerste gewoon op ons lijstje komt te staan, die moeten we erbij hebben.
0: Ja.
1: Dan hadden we daar ook Tim Naberman vorig jaar, ook uit Genemuiden. Maar die moet een wedstrijd rijden. Die rijdt de Ronde van Polen. Dus die kan niet bij ons rijden. En we hebben Tim Marsman. En Tim Marsman komt uit Hattem. Nou ja, toch ook behoorlijk in de buurt.
0: Ja, zeker.
1: En die rijdt ook voor Alpecin, voor de ploeg van Mathieu van der Poel. Heeft de Tour gereden. Dus als knecht van Mathieu van der Poel. Als knecht van Jasper Philipsen, de sprinter. Ja, die wilden we ook gewoon per se hebben. Dus dat zijn de twee renners uit de Tour, waarvan wij hebben gezegd, die willen we per se hebben.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben we nog een paar renners die de Giro hebben gereden, de Ronde van Italië.
0: Ja.
1: Dat moet je ook niet uitvlakken. Wout Poels.
0: Ja,
1: misschien wel laatste jaar bezig. In ieder geval, het was de laatste Giro, heeft hij gezegd. Dan hebben we verder Elmar Reinders uit Emmen. Die heeft de sprints proberen aan te trekken voor de sprinter van die ploeg. En we hebben Hartijs de Vries. En dat is ook een jongen hier uit het noorden. Die voor het eerst een grote ronde heeft gereden. En dus ook uit de Giro uiteindelijk hier in de start staat.
0: Wat een namen, hè?
2: Ja, geweldig. En met name ook omdat ze uit de regio komen.
0: Ja.
2: He, dat spreekt de mensen natuurlijk heel erg aan. En dat was ook een beetje het thema waar Gio op bedoelt. He, we wilden ook met name streekrenners hier op het parcours hebben.
0: Ja.
2: En dat is heel mooi gelukt. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Behalve één renner waar jullie wel heel erg blij mee zijn.
1: Maar waren we voor het laatst.
0: Zit het nog niet zeggen?
1: Jawel hoor.
0: Oh. En die komt niet uit de streek.
2: Nee.
0: Maar geweldige renner. Baukom Hollema.
2: Ja.
1: Nou, dat was dus precies zoals wij ook tegen elkaar zeiden. Baukom Hollema, daar weten we van dat hij dit seizoen gewoon aan zijn laatste seizoen bezig is. Hij neemt afscheid in de Ronde van Lombardije. Hè, dat is de klassieker in Italië die hij ooit gewonnen heeft. Hij rijdt vandaag trouwens de Classica San Sebastian.
0: Oh.
1: Dat is ook altijd zo'n klassieker. Heeft hij trouwens ook eens een keer gewonnen. En van Baukom Hollema hebben we gezegd, die moeten we gewoon een geweldig afscheid geven. Want het is zijn laatste wedstrijd in het noorden van het land, waar hij vandaan komt. Hè? Want je zegt wel van, hij komt niet uit de buurt. Nee. Het is niet echt uit de buurt. Maar goed, hij komt uit Groningen.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen Friesland. Dus Friese en Groningers, die vechten erom, gaan wij ermee heen.
0: Precies, ja.
1: En we konden Bauke krijgen. We hebben ook met hem gesproken. Hij vindt het zelf een geweldig idee. Nou ja, en Bauke en Wout Poels. Dus twee van dat soort renners die toch jaren voor heel veel plezier hebben gezorgd. In de huiskamers met de beelden van de Tour de France.
0: Ja, zeker. Ja,
1: die willen we nu hier hebben.
0: Ja, en het werkwoord wat Bauke in de encyclopedie heeft gebracht.
1: Ja.
0: Mollemalen. Ja, precies. Ja. Ja, geweldig. Je kan hem altijd zo uitplukken. Als je de dingen ziet, het peloton, dan kijk maar naar het bewegen. Dan weet je op Roy Helm, Bauke.
1: De mensen die komen kijken, die zullen meteen denken van, hey, we zien hem rijden en we weten precies hoe die fietst.
0: Ja, precies, mooi. Een prachtig rennersveld. Een winnaar al op het scherm van jullie. Je denkt van, die gaat hem vast winnen.
1: Dat moet altijd blijken in de koers. Hè. Dat is altijd, het zijn gewoon echt allemaal grote namen. Want bijvoorbeeld Tibor Del Grosso. Dat is een naam die bij het grote publiek toch langzaam wel een beetje bekend wordt. Rijdt ook in de ploeg van Mathieu van der Poel. Hij is eigenlijk een beetje de jonge Mathieu. Is al heel goed in het veld rijden. Hè. Is echt wereldtopper geworden in een jaar tijd. En op de weg begint hij ook door te breken. Dus ik zie daar ook wel een rennen voor de toekomst in. En vorig jaar hadden we hem ook aan de start. En toen heeft hij, dacht ik, de strijdlust gewonnen.
0: Ja.
1: Of de leidersprijs. Een van de twee prijzen. Dus hij was wel echt een renner die behoorlijk veel inzet.
0: De profrace die begint om 7:00, kwart over zeven.
2: Kwart over zeven.
0: Ja. Daarvoor is echt die gigantische reclamecaravaan.
2: Ja. We beginnen de dag met de dikke bandenrace natuurlijk voor de jeugd. En die aanmeldingen lopen nu heel goed. We zitten nu op een stuk of 60. Oh, nou, op de dag zelf komen er altijd, vorig jaar hadden we 85. Dus die Rabo dikke bandenrace, dat gaat prima. En dan hebben we voor het eerst dit jaar de duo fietsen. Waarbij we ongeveer 16 bewoners van verzorgingstehuizen hebben, dan we van de Magische Hoeve. We hebben 5 van die duofietsen en daar hebben we wat prominenter op zitten. Kunnen we al wat over roepen?
1: Oh, zeker.
2: Van de prominenten, ja?
1: Ja, zeker.
2: Nou, in ieder geval, Koen Rijpma gaat erop zitten. Kees Kist gaat er natuurlijk op zitten.
0: Ja, Koen Rijpma, je loopt dus overeen, maar dat is wel de echtgenoot van Antoinette,
2: absoluut,
0: hè?
2: Ja, absoluut. Dus die,
1: en zelf ook wielrenner, hè? Hij rijdt s'avonds gewoon bij ons mee in het criterium.
2: Ja, dus die gaat erop zitten. Gert Jacobs gaat erop zitten. Even kijken.
1: De hoofdsponsor, Nol Kloen.
2: Nol Kloen, de vader van Lars en Niels.
0: Ja.
2: Maar ook de wethouder.
0: Welke? We hebben er 4.
2: Ja.
1: Gernaert.
0: Tilco.
2: Ja, Tilco. Tilco gaat erop zitten.
0: Tilco Gernaert, ja.
2: Dus dan hebben we een heel mooie pilotenstel wat op die fiets gaat zitten.
0: Ja, precies.
2: En dat wordt fantastisch, denk ik. Nou ja, goed, en dan komt inderdaad de bedrijventijdrit. Daar hebben we 9 mooie ploegen voor. En de een nog fanatieker dan ander. Dus dat wordt ook heel goed. En dan hebben we inderdaad de reclamecaravaan. Ja, en dan voor het eerst hebben we meet and greet. Daar halen we onze hoofdsponsors even uit de VIP-tent. Bauke Mollema natuurlijk bij, de burgemeester erbij.
0: Ja.
2: Henny Kuiper erbij. En dan hebben we een stuk of 70 mensen. Dat doen we in het gebouw van de Regionaal Praktijkacademie en de Business Club.
0: Oh ja.
2: Die helpen daar aan mee. En dan dat zal Gio presenteren. En heel belangrijk, we gaan daar ook een veiling doen.
1: Ja.
2: Maar dat...
1: Dat is een shirt. Het laatste shirt dat Bouke tot vandaag... want hij heeft natuurlijk vandaag weer een shirt aan met een rugnummer... of met rugnummers in de Klassica San Sebastian. Maar even hiervoor heeft hij de Ronde van Oostenrijk gereden. En daar is hij tot ieders verrassing weer derde geworden. Hè, met aankomst op Groß-Glockner en dat soort dingen.
0: Ja, dat is onvoorstelbaar.
1: Echt.
0: Ja.
1: En dat hele dat shirt waarin hij heeft gereden... rugnummers achterop, het zweet er nog in. Dat gaan we dus verloten voor de stichting van Antoinette de Jong. Het is de stichting tegen pesten.
0: Ja.
1: En daar hopen we wel wat geld voor binnen te krijgen natuurlijk. Dat zou wel mooi zijn.
0: Ja, mooi.
2: Even corrigeren, Gio. Dit gaat naar de stichting...
1: Sorry, ik vergis me helemaal.
2: Stichting Groot Verzet tegen Kanker.
1: Ja.
0: Dat
2: van Rijn
0: prachtig.
2: En Klaasje Gaasta.
0: Ja. Ja.
2: Dus die zijn er uiteraard ook bij. Maar van vorig jaar hebben we inderdaad Antoinette gedaan.
1: Je hebt gelijk. Ik zit net op een rijbaan in mijn hoofd.
2: Ja. Dus nee, dat gaat dus dit jaar. Dus we hopen dat het mooi wat gaat opbrengen.
0: Ja, inderdaad. Dus, inderdaad.
2: Ja.
0: Nou, op naar 4 augustus.
1: Ja, en Henny Kuiper dus. Hè. Dat zei Johan net al eventjes tussendoor. Henny Kuiper.
0: Ja.
1: En die is dan onze prominent. Die hebben we uitgenodigd. Ook om onder andere de prijzen aan het einde uit te reiken.
0: Okay.
1: Ja, en ik denk dat heel veel mensen, de wat oudere inwoners van Steenwijk, toch nog zoiets hebben van, goh, die zouden we nog wel weer eens een keer hier willen zien rondlopen en horen praten. En, dus ik denk dat Henny ook echt, die gaat hier wel genieten, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Van coryfeeën zoals een Kees Kist ook, Henny Kuiper.
1: Gert Jacobs.
0: Ja, precies. Ja.
2: Theodor Rooij.
0: Gert Jacobs met zijn lange fladderende haren, of ben ik...
1: Gert juist anti-lange haren. Gert was helemaal kaal geschoren. Maar Gert was Gert Jan Teunissen.
0: Ja, die bedoel ik. Ja. Precies.
1: Gert is helemaal kaal.
0: Ja. Nou zei mijn techneut nog wat net in mijn oor. Dat... amusement.
2: Ja, amusement. Nou, wij sluiten natuurlijk af met Q-Music.
0: Ja.
2: Dat begint denk ik een uur of... 9, 10.
1: Ja.
2: He, maar die staan ook bij de meente. En we hebben ook in de VIP-tent hebben we nog een DJ die op zachte toon de muziek zal...
0: Moeilijk doen. Voor een DJ, hoor.
2: Ja, maar goed. Het is beloofd.
0: Ja,
2: dus dat we ook kunnen genieten nog van Jannes. He, die praat natuurlijk de hele avond aan elkaar.
0: Ja.
2: En...
0: Daar heb ik vorige week een podcast mee opgenomen trouwens. Met
2: Jongens. Leuk. Ja.
1: Ja.
2: En misschien wel heel belangrijk, om ook even te vellen. We hebben dit jaar voor het eerst, en dat is een bedenksel van Jannes, de bergprijs. En dan denk je Steenwijk en dan een bergprijs, ja.
0: Dat dacht ik ook, toen ik dat las. Ja.
2: Maar bij de Grote Clemenskerk, daar is natuurlijk een kleine verhoging. Daar wordt een streep neergelegd en daar wordt 5 keer een sprint getrokken. En daar hebben we ook een bergprijs voor. En wat ook voor het eerst daar is, is een drankuitgiftepunt. Dus
0: dan
2: hoeven ze niet helemaal naar de meente, maar dan kunnen ze ook. En ook Han van de meente heeft dat geregeld.
0: Super.
2: Dus dan hebben we aan beide kanten van het parcours hebben we wat... Dus vertier genoeg, gezelligheid. Dus laat de mensen maar komen.
0: Zo, zou ik ook zeggen. Het weer is volgens mij ook...
1: Als mensen die renners boven willen zien komen, heb dat allerhoogste punt. Ik geloof dat het 1,5 meter hoger is dan de meente, wat het laagste punt is.
0: En dus...
1: Maar op het hoogste punt, dan moeten ze daar ook vooral gaan staan om te kijken. Want dat is natuurlijk hartstikke
0: leuk. Ja, zeker. En is de prijs een bolletjestrui?
2: Nee, het is een bolletjesbeker.
0: Ja, geweldig. Ja, mooi is dat om zulke soort dingen er ook in te verwerken. Ja, fijn.
1: En zeker met die klimmers die we hebben, hè?
0: Ja,
1: we hebben echt de klimmers.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, nou volgens mij heb ik alles wel eens een beetje doorgewandeld met jullie. En rest mij alleen nog jullie heel veel succes te wensen. En volgens mij gaat dat goed komen, want met zulk stelletje mannen aan de...
1: En mooi weer, hè?
0: Ja, heb ik net al...
1: Laatste verwachtingen, prachtig weer.
2: Ja, het heeft wat heen en weer geschommeld, maar...
0: Ja. Wat zei je, Herman? Oh, bedankt voor de koeken, Johan. Ja, hij denkt ook overal aan, hè? Ja,
2: maar dat komt omdat Ria jarig is geweest, hè? Ria is 17 geworden, dus...
0: Dankjewel, Johan. Mannen, heel veel succes en tot volgend jaar zou ik...

0: mama that you had to see that.
1: Sorry, mama, that you have to see that. What if I see? Niks, toch? Nee, de techneut zegt nee. Dus we gaan gewoon door. Esther Vos en Carina Krok zijn aangeschoven. En we gaan het hebben over het openluchtspel in Havelte, de Speulkoelen. Ik vind dat zo'n leuke naam altijd nog, hè? De Speulkoelen. Ja. Hoe staat het ervoor met het stuk?
2: Nou, het staat er heel goed voor met het stuk.

0: We zaten goed voor. En we hebben nu net een zomerstop gehad van een week of drie.
1: Ja.
0: En aankomende week gaan we los voor de volgende 8 voorstellingen.
1: Zo. Hoe wordt bij jullie zo'n stuk gekozen? Is daar een commissie voor of hoe gaat dat, Esther?
2: Ja, nou in ieder geval onze regisseuses die lezen heel veel stukken. En nou, dat was dit jaar ook best wel lastig, wat ik begreep. En dan hebben zij uiteindelijk van heel veel stukken die ze gelezen hebben, blijven er een paar over. En dan vragen zij nog weer mensen om mee te lezen. En dan ja, wordt er uiteindelijk een beslissing genomen.
1: Ja.
2: Dit jaar hebben ze ook voor een stuk gekozen die ruim 20 jaar geleden ook gespeeld is. Ja. Alleen is hij naar deze tijd getrokken. Dus er zijn heel veel dingen aangepast. En ja, bij toeval had ook Ruine dit stuk gespeeld.
1: Oh.
2: Dus daar hebben we goed overleg mee gehad. En wij hebben het inderdaad eigenlijk heel anders laten zien dan Ruine.
1: Ja, dus, maar zijn er zoveel stukken en dan zo dicht bij elkaar in de buurt en dan toch hetzelfde stuk pakken. Ja.
0: En toch is het lastig hoor om tot een beslissing te komen. En dan nog herschrijven onze regisseurs het ook in grote mate.
1: Ja.
0: Omdat ze het, nou ja, gewoon teksten zijn soms te ouder, te oud.
1: Ja, en moet het misschien ook passen bij de omgeving?
0: Zeker, ja. Ze gooien er wat plaatselijke wetenswaardigheden in. En dus wij hebben dit jaar ook echt ook zelfs andere personages zijn erop gedoken in ons stuk.
1: Ja.
0: Dus
1: okay.
0: Wij zijn vorige week gaan kijken in Ruine, omdat ze daar, wat Esther al aangaf, hetzelfde spelen.
1: Ja.
0: Nou, het is dat je weet dat het van origine hetzelfde stuk is, maar het is compleet anders.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel heel grappig om te zien hoe je het toch kan ombuigen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Het stuk heet Piepers en Parels.
0: Piepers en Parels.
1: Ja. Kun je er wat van vertellen? Esther of Rina?
2: Ja, nou ja, het is een stuk. Ik zit even over het origineel na te denken. Wat dat was?
0: Groeten van de Veluwe van de familie Bruinsma. Familie Bruinsma in de bocht.
2: Ja. En nou ja, wij hadden zoiets van toch een andere titel. En het gaat dus over twee families. De ene familie die heeft prijs gewonnen, oma.
0: Ik ben mama en ik heb prijs gewonnen. En ik dacht dat ik ik dacht in een hotel te komen.
1: Ja,
0: ik kwam op een camping.
2: Ja, en nou ja, dus dat is de familie die heel erg goed gesteld is. En dus eigenlijk niet van een camping moet weten. En de andere familie die gaan eigenlijk jaarlijks kamperen. En die is echt volks, zeg maar.
1: Ja.
2: En die komen elkaar op die camping tegen, omdat er wat gedoe is over welke caravan. En dat geeft wel heel veel hilariteit.
0: Ja, en de naam Piepers en Parels komt eigenlijk meer van wij zijn de familie van de parels. Hè. We zijn de familie van Berendonk en dragen parels.
1: O jee, ja.
0: En de familie de Mulder, die zijn heel druk met het schillen van de piepers de hele dag. Want Kobi wil het goed op orde hebben voor het avondeten.
1: Ja, ja.
0: Maar in de tussentijd zijn wij eigenlijk ook de familie die heel veel piept. Want wij zijn constant niet eens met alles wat daar gaande is.
1: Ja, inderdaad, zo kun je dat ook vertalen natuurlijk.
0: Dus wij zijn eigenlijk de piepers en de parels altijd tegelijk.
1: Ja.
0: Dus daar is eigenlijk de naam ook van afgeleid.
1: Ja, en die staan natuurlijk bijna naast elkaar, hè, op de camping.
0: Zeker.
1: Gok ik maar zo.
2: Ja, klopt. Ja, eigenlijk, ja. We staan naast elkaar en de familie Mulder vindt het fantastisch om te zien hoe familie Berendonk heel erg aan het klagen is. En
0: En de familie Berendonk, die vindt dat hele campingleven, dat is zo onder de maat. En voor sociaal zwak volk. Dat ze die zich daar zo niet thuis voelen. En behalve, denk ik, kleindochter Anne Fleur. Hè? Esther is Anne Fleur.
1: De naam zegt het al, hè?
3: Anne Fleur.
1: Het is anders als Joken.
0: Ja. Nou, niks mis met Joken trouwens. Nou, je zingt toch uiteindelijk wel. Want jij wil ook eigenlijk niet naar huis.
2: Ik wil geen niet, maar later is het beter.
1: Ja.
2: En met name vader, die is ook, die vindt het ook wel.
1: Ja. Het decor, want moet natuurlijk ook gedaan worden. Hoe gaat dat? Worden er caravans neergezet? Of,
2: Er zijn caravans neergezet. En ook hele oude eigenlijk. Dat was een hele zoektocht. Maar ze zijn uit het zuiden van het land gekomen. Want die weer mensen gingen ophalen. En het is uiteindelijk gelukt. En verder is de decorploeg heel hard bezig geweest om het weer helemaal tip-top in orde te maken.
1: Ja.
2: En dat is echt

0: eigenlijk altijd fantastisch hoe het decor eruit ziet.
1: Het is echt het geheel. Ik zeg ook altijd, het valt echt allemaal met elkaar samen. Mm-hmm. Op het moment, je hebt spelers nodig, die kunnen nog zo goed spelen. Maar als er geen decor is en het licht en het geluid en al die vrijwilligers eromheen, dan heb je gewoon geen stuk.
0: Nee, klopt.
1: En dat vind ik in Havelte wel zo, tot in de details klopt het.
0: Ja.
1: En dat maakt ook denk ik dat je, als je daar zit, dat mensen echt ook teruggeven, want het voelt echt als een feestje hier om hier te zitten.
0: Ja.
1: Alleen al te kijken naar wat er allemaal op dat podium gebeurt. En er staan inderdaad caravans, tenten, in retro stijl.
0: Ja, ja, ja.
1: Een retro camping.
0: Ja, ja, leuk. Ja,
1: het is
0: leuk.
1: Een plaatje om te zien.
0: Ja. Ja. Met hoeveel mensen spelen jullie dit?
1: Met 8 personen.
0: 8 personen.
2: Ja, 8 personen.
1: Okay. En een heleboel figuranten.
0: Ja, ja.
2: Figuranten hebben erbij.
1: Maar er moet natuurlijk toch ook wel wat leven zijn op
0: de camping. Zeker. Ja.
1: Dus er wordt gebadminton, er wordt met rolletjes toiletpapier rondgelopen.
0: Ja, dat is echt. Dat hoort erbij. Je.
2: Met was wel wat te zien.
1: Ja, dat is een pool te zien.
0: En dan zit je daar heerlijk te genieten. De inwendige mens wil natuurlijk ook wel wat, hè? Koffie, thee, wat anders.
1: Zeker.
2: Ja. Er is een kiosk en daar staan dus ook vrijwilligers in. En die, je kunt dan bij aanvang zeg maar wat te drinken halen. Er is een pauze dat je wat kan nuttigen. En de bekende rookworst is altijd verkrijgbaar. En dan na die tijd kun je ook nog zitten. Er staan leuke, stoeltjes
0: waar je
2: tafeltjes,
0: gezellig nog kunt napraten.
1: Ja, de speelkoelen ligt natuurlijk prachtig tussen de bomen. Dus als je aankomt lopen, dan zie je de lampjes al hangen. En helemaal als het nu wat eerder donker wordt. Hè, dat is altijd de charme van wat later in het jaar, de voorstellingen. Dan zit je echt in het donker met de lampjes en de kiosktafels.
0: Een
1: heel sfeertje. Ja, precies. Gebeuren.
0: Ja. Ja. Ja. Dan hebben jullie nog 8 te gaan, zei je net. Even vogelvlucht de datums, want zometeen noemen we wel even het webadres. En dan kan men daar natuurlijk op kijken voor kaartjes te kopen.
1: Ja, ze staan daar op dat foldertje onderop. Staan
2: we beginnen vrijdag weer.
1: Ja.
0: Ja.
2: De eerste, we hebben woensdag nog een doorloop, omdat we natuurlijk 3 weken rust hebben gehad. Dus we moeten even weer doorheen.
0: Ja, precies.
2: En dan vrijdag en zaterdag. En dan daarna, die week daarna, hebben we volgens mij de 13e
0: en de 15e. Ja.
2: En we hebben dan nog 1 vroege voorstelling om 19:30.
1: De 19e is dat.
2: De 19e.
0: En dan de 21, 26 en 28.
2: Ja. En 15 is alweer uitverkocht. En er zijn nog een heel aantal die heel snel gaan nu. Dus die hebben nog maar een paar kaarten zijn er beschikbaar. Dus vorig jaar was alles uitverkocht. Dus het is mooi als alles, dat je zo snel mogelijk koopt.
0: Ja, dan weet je het meestal zeker dat je wat.
2: Vorig jaar hebben veel mensen toch achter het net gevist.
1: Ja, en daarom is er ook een extra voorstelling dit jaar. Eentje meer dan vorig jaar. Om toch nog wat meer mensen de kans te geven om kaartjes te kunnen kopen.
0: En die kaartjes die kunnen gekocht worden via www.openluchtspelhavelte.nl. Openluchtspelhavelte.nl. Of de, weet zo'n ding, zo'n code, QR-code. Op het kaartje wat verspreid wordt om aan te geven wanneer en hoe laat.
2: In de omgeving hangen wel posters en flyers.
0: Ja.
2: Nou,
0: ik wens jullie ontzettend veel succes. Uitverkocht worden, denk ik sowieso. wie kan het zeggen? 8 of 9 keer spelen voor een uitverkochte tent, toch?
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Daar zijn we ook best wel trots op.
0: Nou, dat mag ook. Ja. Nogmaals, heel veel succes en tot volgend jaar.
1: Hartelijk.

0: Aangeschoven aan tafel is Fred de Boot. En Fred heeft alles te maken met de grote kerk, maar dan met de activiteiten er niet rondom de kerk, maar in de kerk.
1: Zo is het.
0: Welkom, Fred.
1: Dankjewel. Sinds een jaar of 5 geleden hebben we dus onze geloofgemeenschap gescheiden. We hebben er een geloofgemeenschap, uiteraard, die bestaat nog, die is heel levendig. Maar daarnaast hebben we er een stichting van gemaakt. En deze stichting die organiseert nu sinds een jaar of 5 allerlei klassieke concerten, koorbijeenkomsten. De kunstkring van exposeren ook regelmatig. Kortom, Beethoven-concerten doen we. We doen orgelconcerten. Nou, er is een scala waar gelukkig een heleboel mensen op afkomen.
0: Ja.
1: En daar zijn we heel erg blij mee. Want de inkomsten die daar voor ons voor overblijven, die gebruiken wij voor het onderhoud van die prachtige, mooie, grote Steenwijkse kerk.
0: Ja, ja, ja.
1: En nu, dit keer zijn we in contact gekomen met een heel speciaal gezelschap. We hebben dit nog nooit hier gehad. Zij komen uit Londen, uit Engeland. En ze heet de Lumos Experience.
0: Ja.
1: En zij geven op vrijdag 7 augustus een 2 concerten in de Grote Kerk. En zij, dat concert dat houdt in dat zij 3000 kaarsen aansteken.
0: 3000,
1: dus,
0: Fred?
1: 3000. Het is een enorm aantal. En dus je krijgt een soort candlelight concert.
0: Nou, precies. Ik zag de foto van de poster. Ja. En jee, maar het is ene lichtzee.
1: Ja, het is werkelijk fantastisch. En natuurlijk hebben wij mooie kroonluchters in de kerk. Nou, die kunnen we uiteraard, die worden ook aangestoken.
0: Ja.
1: Maar dit wat zij brengen, dat is toch wel heel speciaal. Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt.
0: Dus steken ze dan zelf ook die kaarsjes aan? Of doet dat een team van de
1: Nee, zij doen alles zelf. Wij,
0: okay.
1: Zij hebben een heel team wat hier komt. Die komen 's middags al om 3 uur. En die gaan de hele kerk inrichten. En ze gaan ook al die kaarsjes, enorm werk natuurlijk.
0: Ja.
1: Die gaan ze allemaal aansteken. Dus het concert zelf is een klassiek concert. En dan spelen zij heel veel nummers van de Beatles. Het staat in het teken van de Beatles ook. Dus noem maar even op. Nummers als Hi Jude en Let It Be. En Yesterday. Allemaal hele bekende nummers. Tenminste, zeker uit onze tijd. De mensen, de 60, 70, 80-jarigen. Die zullen zich dat nog herinneren. Het is natuurlijk schitterende muziek, maar vertolkt op een klassieke wijze door een strijktrio.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus er wordt niet bij gezongen of zo, het is gewoon muzikaal.
1: Nee, het is puur muzikaal. Nou, en wat ik al zei, we hebben 2 concerten. 1 concert begint 's avonds om 7 uur.
0: Mm-hmm.
1: En dat duurt tot 8 uur. En dan hebben we even een 30 minuten pauze. En dan om 8:30 worden de bezoekers verwacht voor het concert van 9 uur. Dat start om 9 uur. En dat is dan om 10:00 is dat afgelopen.
0: Ja.
1: Kaarten is ook belangrijk, denk ik. Die kunt u krijgen op de site van, of kopen op de site van Lumos Experiences.
0: Oké.
1: Ja. Ja.
0: Lumos, en dat is Lumos.
1: Helemaal goed.
0: Ja, en dan Experience, nou ja, dat weet men wel hoe je dat schrijft of typt.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja. Je hebt ze zelf al meegemaakt, Fred, of is het voor jou ook nieuw?
1: Nee, voor mij is het compleet. Het is voor ons allemaal compleet nieuw. Ze zijn op tour. Dus ze zijn al, meen ik, in Leeuwarden geweest, maar ze komen nog in Zwolle. Ze gaan nog naar Zeeland.
0: Heerenveen of Hogeveen, zag ik ook
1: Klopt,
0: voorbij
1: komen. Helemaal. Ja, ja, dus zij hebben echt nu 30 minuten de tijd om door heel Nederland te trekken.
0: Ja, nou ja, mooi.
1: Dat is heel bijzonder.
0: Ja. Nou zit jij in het team van de activiteiten, zingend vanuit de Grote Kerk? Of?
1: Ja, dat doen we.
0: Ben je ook bij betrokken?
1: Dat doen we ook nog steeds. Dat doen we nu inmiddels alweer. Ja, de tijd gaat zo. Dat doen we al 20 jaar weer.
0: Zo.
1: Dat is een enorm succes hiervoor. En niet alleen maar voor Steenwijk, maar uit Steenwijkerland komen daar veel mensen naartoe. We hebben altijd hele goede en fijne koren. En dat wat de eerstvolgende keer is op zondagavond 4 oktober 2026. En dan begint dat om 7 uur 's avonds.
0: Mm-hmm.
1: En dan medewerking wordt verleend door het Kostelkoor El Jakim uit Zuidwolde. En dat staat onder leiding van geen onbekende hier uit de buurt, Harold Kooi.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hele bekende.
1: Dus dat belooft ook weer heel iets moois te worden. Ja, en dan wou ik toch nog even herhalen. Vergeet ook niet de Beethoven-concerten. Ja. Dat zijn er 6 stuks. Daar beginnen we straks ook weer mee als het seizoen start. Orgelconcerten. Nou, kortom, Kunstkring heb ik al genoemd. Kortom, er zijn, houd het in de gaten, want er zijn heel veel activiteiten in de Grote Kerk. Ja, kopje cultuur, ook natuurlijk niet vergeten.
0: Ja, dan, de start van Kunstkring.
1: Van de Kunstkring, dat is meen ik op 5 september uit mijn hoofd gezegd. Dus kortom, er zijn heel veel activiteiten in onze Grote Kerk waar we zelf heel erg blij mee zijn. En wij hopen natuurlijk ook alle steenwiekers.
0: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel, tuurlijk. Ja, als ze van vakantie terugkomt, dan ziet die toren uit de verte.
1: Ja.
0: Is toch prachtig thuiskomen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Fred, dank je wel voor je informatie. Ik neem aan dat je zelf ook naar dat concert gaat vrijdagavond. Heel veel plezier dan.
1: Dankjewel.
0: Geniet ervan. En tot een volgende keer.
1: Ja, dank je wel hoor. Weer.

0: Ja, en ineens was stil, want ik zat vol bewondering te kijken naar een pen die ik gekregen heb. Even kijken wat erop staat. VTRB en de Friese aanspanning. Ringrijderijblokzeil 2026. En tegenover mij zitten Sarah Smit en Alfred Medendorp. En jullie zijn betrokken bij de VTRB blokzeil.
1: Dat klopt.
0: Nou, kijk. Ja. Nou, zijn we klaar.
2: Ja, precies. Verhaal gedaan.
0: Wat een mooie pen.
2: Nou, dankjewel. We zijn er ook heel trots op.
0: Nou, dat mag. Dat mag. En nou kreeg ik net van die kant daar achter het muurtje te horen. Ik moest vragen waar je ze kon krijgen, kopen, weet ik veel.
2: Nou, nee, we maken altijd een klein pakketje voor de deelnemers van de ringrijderij. Dat zijn manners en stekers. Die komen met hun paarden en koetsen naar Blokzeil elk jaar. Dit jaar op 8 augustus. En we maken altijd een klein bedankje voor hun. We zijn heel blij dat ze daar elke keer zoveel moeite in steken en hun best voor doen. Dus dit keer hadden we eigenlijk al iets moois bedacht. Maar ik moest nog wat spandoeken bestellen voor de evenementen. En ik dacht, joh, wat kan ik nou stiekem zonder overleg met de rest van het bestuur hier nog even bij gooien? En toen heb ik de pen ontworpen. Dus die elke deelnemer en de juryleden die krijgen daar een mooi exemplaar van. En jullie dus natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Ik neem hem gewoon privé mee.
2: Ik zou het doen. Ja, natuurlijk.
0: Dankjewel. Ja. Ringrijderij, ik vind het altijd... Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb het nooit in echt gezien... maar van foto's en zo'n filmpjes, video's, prachtig.
2: Ja, wat fijn.
0: Ja.
2: Het is ook, ja, het is een mooi spektakel.
0: Ja, inderdaad. Ik vind het eigenlijk zonde als ze daar nog mee moeten wedstrijden... gewoon zo'n tour op zich aan te kunnen bekijken. Dat is toch sowieso al prachtig genoeg.
2: Ja. Nou, daarom rijden ze ook om 7 uur voordat de echte ringrijderij begint... rijden ze eerst een rondje door Oud Blokzeil. En vorig jaar hebben we daar hele mooie foto's van laten maken... door Alette, mijn buurvrouw toevallig. Okay. Alette Holman, zij is fotograaf. Dus we hebben dit jaar ook prachtig promotiemateriaal om dat te verspreiden. En dan zie je ook, het staat zo mooi, die oude koetsen... de oud aangeklede ruiters. Iedereen die daar meedoet. En dan in het oude stadje. Ja, het is een prachtig zicht.
0: Ja. Kun je zo'n koets beschrijven, Alfred?
3: Ja, het zijn verschillende koetsen. Er zitten geen eisen aan qua hoe het eruit moet zien. Ook niet qua aantal paarden wat ervoor geplaatst wordt. De Friese aanspanning is eigenlijk de organisatie die het opstart. Mm-hmm. Maar die heeft er ook voor gekozen om de vrijheid te geven... om er ook andere rassen toe te voegen. Dus de ene koets is heel klein, de andere is heel luxe. De een heeft 2 paarden, de ander heeft 4... groot, klein, alle varianten zijn mogelijk. En dat maakt het ook zo speciaal.
0: Ja.
3: Omdat het een speciale locatie is voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. Het past bij elkaar, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, de Friese aanspanning die benadert ons ieder jaar van... mogen we wel weer komen?
0: Ja, geweldig.
3: En we hoeven ze niet te vragen.
0: Nee.
3: En dat heeft vooral te maken, de deelnemers vinden het prachtig... om langs het water te kunnen lopen. In Friesland hebben ze eigenlijk weinig plekken, ondanks dat er veel water is, waar het mogelijke is.
0: Ja.
3: Dus ja, ze komen altijd met heel veel plezier deze kant op.
0: Ja. Dan heb je de koetsen besproken. Hoe gaat het met die mensen die erop zitten, de rijders?
3: Nou, de deelnemers die komen rond 7 uur, stellen ze zich op. Dan gaan ze plaatsnemen op de koetsen. Dan zit er een jury die al gaat kijken van welke koets ziet er mooi uit. En eventueel voor het schoonste geheel, zoals ze dat zo mooi noemen... Ja. Vervolgens gaan ze met meerdere. Sommige koetsen hebben ook allemaal passagiers mee in klederdracht. En vol ornaat zeg ik altijd maar.
0: Yeah.
3: Anderen hebben allemaal kinderen mee, anderen hebben huisdieren mee. Ja, okay. Alles.
0: Ook een klederdracht?
3: Ja, alles.
2: Ja, okay.
3: Ja, alles mag.
2: Ja. Ja. Okay. Ja. En dan zit er altijd natuurlijk. En een manner en een steker. Dus 1 persoon die echt zich met paarden bezighoudt. En de ander die de ringen langs de kade van de haven erop steekt. Want dat is het doel natuurlijk. Naast het goed uitzien, ook de ringen meenemen.
0: Je zou haast denken dat dat de hoofdzaak is.
2: Ja.
0: Maar het is inderdaad wel een ringrijderij.
2: Ja,
0: dus,
2: meerdere aspecten aan.
0: Ja,
2: klopt.
0: En je hebt dan net al een klein beetje genoemd. Maar hoe gaat zo'n wedstrijd dan? Je komt aanrijden en... Moet je dan met die zeg al steker, stok door die ringetjes steken?
2: Ja.
0: Wat voor hoogte zit dat?
2: Wat voor hoogte?
3: De hoogte is ongeveer 1,50 meter, denk ik.
0: Ja. Okay.
3: De koetsen komen en er zit dus een man erop en meestal een dame, de steker. En
0: waarom is dat een dame?
3: Ja, dat is denk ik nog een beetje traditioneel opgesteld. De man zit aan het roer.
2: Het hoeft niet hoor. Er is ook wel eens verandering in. Maar inderdaad, het komt nog wel het meest voor zo.
3: Traditionele gebeuren.
0: Ja.
3: En dan gaan ze dus langs 4 palen. Soms 5, maar het laatste jaar zijn het 4 in verband met de afstand. Dan hebben ze een soort van pistool waar een pen aan zit. En dan moeten zij op een bepaald tempo moeten zij dus met die pistool die ringen raken.
0: Ja.
3: / pakken. En als ze hem gepakt hebben, krijgen ze een punt. Daarnaast wordt de tijd in de gaten gehouden. Het gaat erg formeel toe. Er komen de eerste keer dat ik het meemaakte. De jury kwam binnen. Dat waren dan 7 mannen strak in het pak. Volledig in het zwart.
0: Oh.
3: En die gaan dan hun locatie bepalen. Het gaat erg formeel. Maar goed, het is leuk om te zien. En dan vervolgens wordt er gekeken van, nou, heeft iedereen zijn snelheid wel gehaald? En al dat soort zaken. Ja.
0: Ja, en daar wordt een prijs op bepaald.
3: Ja, we hebben berekend. Altijd een eerste prijs. Dat is ook een beker met een financiële bijdrage. Nou, daarnaast krijgen alle deelnemers toch een kleine bijdrage voor het starten. Want ja, het brengt wel wat behoorlijk wat kosten met zich mee. Zeker met de brandstofprijzen die we nu hebben. Ze krijgen een startgeld en we hebben meestal wat prijzen. En daarnaast hebben we de familie Pot, lokaal wel bekend. Die is de jurering, die doet de jurering en die kijkt naar het schoonste geheel. Dus die kijkt naar het hele plaatje. En voor die partijen hebben we ook allemaal een prijs in gedachten.
2: Dus 2 categorieën daarin. Ja.
0: En het is allemaal volgende week zaterdagavond.
2: Klopt, de rondrit begint zaterdag 8 augustus om 7:00. En dan de echte start van de ringrijderij. Burgemeester Erik de Groot, die komt die openen. Ja. Dat vindt plaats om 20:30 langs de haven van Blokzijl.
0: Oké, en er zijn nog kaarten voor?
2: Het is gratis toegankelijk. Dus er zit ook geen limiet aan het bezoekersaantal. We hopen natuurlijk op een mooie opkomst. Vorig jaar was prachtig. De hele kade stond vol aan alle kanten. Dus,
0: nou, mooi.
2: We kijken ernaar uit. Ja.
0: En die week erop, jullie blijven aan het feesten. Is er nou weer? Ja.
2: Ja.
0: Hou
2: hem
0: erin, de feesten. Ja, jaarmarkt. Jaarmarkt.
3: Ja, klopt. De jaarmarkt die staat gepland voor 15 augustus. Dat is traditiegetrouw. Ik geloof nu de 54ste keer. 54ste keer.
0: Oh.
3: Ja, de familie Lasje heeft dat 50 jaar georganiseerd. En wij hebben dat met een nieuw bestuur overgenomen een paar jaar geleden. Het is leuk om te zien. We hebben ruim 70 standhouders. Zowel oude bekenden als nieuwe. Daarnaast hebben we ook de traditionele activiteiten.
2: Met de oude ambachten, die zijn altijd aanwezig. Ja. Dus die laten heel mooi zien hoe zij hun werk ook maken ter plekke. Nemen hun hele installaties mee en die maken er echt wel een mooie show van.
0: Ja, dat is altijd leuk om dat te zien, hè?
2: Ja, dat is prachtig. Ja. En ook zo een passie die ze overbrengen daarvoor.
0: Ja.
2: Dus dat maakt het ook echt levendig. En ook het Koopmansvrouwenkorp. Koopmans Vrouwenkoor hoort daarbij.
0: Al van Lucie de Lange.
2: Ja, precies. Ja, wel bekend, denk ik. Ja, ja. Die hebben een aantal optredenen gespreid over de dag. En dat is ook zo ontzettend leuk. Iedereen die staat daar omheen en mee te zingen en te swingen. En die doen dat ook ontzettend leuk.
0: Dus, ja, het is al een feestje op zich, hè?
2: Ja, dat is het. Ja. Ja, het is een hele gezellige dag. En sorry, er is natuurlijk zoveel horeca lokaal ook. We hebben ook nu echt een etenspleintje. Dat is dan aan de achterkant van de markt. Dus daar hebben we eigenlijk verzameld. Daar staat een traditionele broodstand met ook een echte oven. En ja, je ziet heel mooi hoe dat vroeger ook gedaan werd op die manier. Maar ook een koffiesteentje en een stand met gebak. Die komt nu voor het eerst erbij. En we hebben er echt een mooi pleintje van gemaakt. Dat je ook aan het einde van de markt dan even lekker kan uitrusten en kan bijkomen. En dan loop je langzaam weer terug langs de kramen.
0: Ja.
2: En dan zijn er nog de terrasjes die je altijd terugvindt in Blokzijl om een laatste borreltje nog te nutten.
0: Dus nou, daar is over nagedacht.
2: Nou, dat kan je zeggen. Ja. Ja. Dus dat wordt een hele gezellige dag.
0: Al vooruitgekeken naar het weer?
2: Ja, de ringrijderij ziet er nu goed uit. De jaarmarkt, ja goed, dat is dan net over 2 weken nog. Daar gaat denk ik zoveel nog in veranderen. Maar goed, het ziet er nu goed uit. Dus hopelijk wordt het precies zoals het gepland is.
0: Ja, dat mag nu wel een keer, hè?
2: Ja, we moesten wel even de evenementen die afgezegd moesten worden met dat hete weer.
0: Ja.
2: Dat is gewoon heel vervelend voor alle organisaties die daarmee betrokken zijn. Dus nee, we hopen dat wij dat niet hoeven mee te maken inderdaad.
0: Nee,
2: daar gaan we niet van uit.
0: Nee. En de jaarmarkt die gaat hoe laat open?
2: Die vindt plaats op 15 augustus, ook een zaterdag, van 10:00 tot 17:00. Maar goed, daarvoor is Blokzijl zelf natuurlijk altijd al open. Dan kan je gezellig een rondje lopen door de rest van het stadje. Daarvoor of daarna. Dat is altijd genoeg te doen. Maar de jaarmarkt is van 10 tot 5.
0: Oké. Ja. Nou, Sarah en Alfred, hartstikke bedankt voor de informatie. Ja. En zelf heel veel plezier ervan.
2: Heel erg bedankt ook. Was leuk om hier te zijn.
0: Graag gedaan. En ik mag gelijk. Ja, ik wacht altijd totdat het een riedeltje geweest is. En dan kom ik erin. Maar goed. Ik ga me gewoon afkondigen. Gasten, allemaal bedankt voor hun informatie. U bedankt voor het luisteren. Ik wens u een heel fijn weekend. Geniet van het weer. En tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slops met het nieuws.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Ze vragen wel eens aan mij van, is dit Woestdag Radio? Nee, dit is Woestdag Radio.
1: Dat gaat lekker, Karel. Ja, het is ook de laatste dag, gelukkig.
2: Ja, zo'n Woestdag, ja, dat pakt dan toch zijn tol, hè? Dat is dan toch, het eist dan toch zijn tol. Wat heb je zo meteen? Want je hebt een paar boys uitgenodigd hier in de studio.
1: We hebben hier een paar jongens in de studio staan. Die staan hier goed te popelen natuurlijk. We hebben daar ook een leuk interview met de jongens van Kiekers. Kiekers hier, regionale band natuurlijk. Ik wil daar nog even een leuk praatje doen.
0: Ja, en naar de Kiekers toe wil ik

0: Goedemiddag.
1: Ben jij de DJ? Ze laat hier ook echt iedereen draaien. Elke boerenlul gaat mijn plaatjes dan draaien. Tering, wat een kutmuziek.
0: En vanuit de binnenstad van Steenwijk zeggen wij...
2: Goedemiddag.
0: Wat mensen bij ons het terrein op, hier bij de studio. En ja, dan loop ik naar buiten toe, want ja, ik zeg, er wordt wel eens wat wild geplast hier. Dus maar nee, deze mensen wilden een foto maken bij het bord van Edwin Los. Ja. Ik zeg, waarom dat dan? Ja, we kennen, we luisteren altijd. We vinden het wel leuk om nu even een foto te maken. Ik zeg, nou, ga je gang, maak, moet ik erbij gaan staan. Maar dat vonden ze niet echt een idee, goed idee. Dus. Dat is leuk, ja. Dan zie je nog mensen die waarvan je denkt van ze willen wildplassen. Nee, dan luisteren naar de Slos. Is het? Ja. Sommige mensen krijgen diarree als ze naar de Slos luisteren. Ja. Heb ik al.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hè, ik had gezegd. Gelukkig. Komende twee uur. Dus nu dan even kijken wat er bij Woestok gebeurt. En natuurlijk alles wat uit. Deze bijzonder fijne ouderwetse pc draait. Zoals de nieuwe single van Wesley Bronkhorst. En die heet Tutti Colori. Wat zin in de titel.
3: Dankjewel, Herman.

0: going back in time on the sounds of the nation.
1: RTV Slots.
2: Qué calor.
3: Hier is Tatjana. Uit de tijd dat Tatjana nog niks had hangen. Daar staat ze wel, maar zeker niet. Hier is Baila.
4: Baila.
3: Sorry hoor. Ik zal het niet weer doen. Het was eruit voordat ik het erg in had.
4: Jo!

0: opnieuw, ik ben er wel.
1: Verkoelend. Verfrissend. Oh.
0: Terwijl de keet van Woestok Radio op dit moment leeg... Nou, niet leeg is, maar ze hebben bezig met andere dingen. Ga even kijken of er belangrijke dingen in het nieuws zijn. Nou, belangrijk ding is wel dat de FIFA-voorzitter Infantino... daar zijn een aantal groepen, die hebben, of organisaties... die hebben het vertrouwen opgezegd in hem. En dat is de KNVB en de UEFA. Die zeggen van, bekijk het maar, Infantino. Ja. Maar hij gaat nu naar Trump toe en die gaat dan bellen met iedereen. En dan komt het, and I'm the greatest, you have to listen to me... and do what I'm saying. Dus. Dan, als je denkt, van gebeurt er ook nog wat landelijk? Nou, misschien heb je wel eens gekeken naar B&B voor Liefde. Daar kijken wij tegenwoordig ook naar. Ja. Ach ja, als je wat ouder wordt, ga je allerlei dingen leuk vinden. B&B voor Liefde, Daniel en Danique. Die hebben een dochter verwelkomd. Nou, heel fijn. En dan is er nog een heel vervelend bericht. Echt, hij zegt van, ach, wat erg voor die man. Hoe moet dat nu verder? He, krijgt hij nog wat brood op het broodplankje en dat soort dingen. Elon Musk is in 6 weken tijd de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Nou, dat vind ik toch... had niet gehoeven. Nee. Ik vind het niet erg, maar het had niet gehoeven. Spotify denkt van... ik zou graag willen weten hoe laat het is. Kijk op je telefoon. En dan zie je dat het... 9 minuten geleden het 15 uur was. Van de eerste dag van de 8e maand. Zo vervelend radio dit. Oh, wacht even. Knopje werkt niet. 1, 2, 6.

0: Zomerradio. Je krijgt het er warm van.
1: Onderweg naar La Fuente. Maar eerst even deze. Hey, stand by me. When the

0: Maar ik kan het juni zo nog uitvinden.
1: Nee, ik heb net alles gezocht. Maar ik doe het even met de hand, dus... Nu zijn voor u.
2: Zomer, hitherinnering.
1: Niet iets verkeerde. Nog een keer. Nu tijd voor...
3: Steenwekkerland,
2: weerbericht.
1: Moe. Even kijken, vanmiddag nog wat stapelwolken en zon. Maar de meeste zon in het zuiden en de meeste wolken hier in het noorden van het land. In het noorden kan vandaag ook nog een lokaal buitje vallen. Maar de droge periode overheersen, dus ga rust naar het Woerdstok. Want het blijft droog allemaal. Er waait wel een zwakke tot matige westelijke tot noordwestelijke wind. In het zuiden is maar weinig wind. Ik spuug een beetje, maar dat maakt niet uit. Ik ben toch alleen. Het wordt van noord naar zuid tussen 22 en plaatselijk 27 graden. Dan wil je natuurlijk weten wat het vanavond wordt. Ik vertel het je in het...
3: Steenwekkerland, weerbericht.
1: Vanavond en de komende nacht zijn er brede opklaringen. Maar het blijft droog in de atmosfeer. En af en toe draait er wel wat hoge wolking over Nederland heen. Zwakke tot matige en aan zee matige tot noordoostelijke wind. In het noorden is maar weinig wind. Dalende temperatuur tot 8 graden. Oeh, het wordt echt koud vernomen. En in het noorden 16 of 17 graden. Nou, daar valt het nog wel mee. In het zuidwesten van Nederland is het opnieuw een relatief koele nacht. Maar goed, en het hoestengaas staat zo dicht op elkaar dat het toch niet meer lekker koud is. Morgen is zondag opnieuw een vrije zomerdag met veel zon en hooguit een paar kleine stapelwolken. Overal droog, de noordelijke tot noordoostelijke wind neemt toe tot matig. Aan de zuidwestkust, als je daar naartoe gaat, af en toe vrij krachtig. En temperaturen gaan inlopen van 24 in het noorden tot 30 plaatselijk in het zuiden van het land. De zomer is weer helemaal terug en dat hoor je allemaal in het...
3: Steenwekkerland weerbericht.
1: Ja, maandag tot en met woensdag. Nog steeds veel zon en een noordoostelijke wind. Temperaturen 25 tot 32 graden. Dinsdag kan er ook een bui vallen. Daarna warmte iets getemperd. Maar nog steeds kans op een lokale bui. Vooral in de dagen vanaf vrijdag. Het einde van de droogte. En die is nog lang in de zicht. En je hoort het in het...
3: Steenwekkerland weerbericht.
1: Met andere woorden...
2: Zomer, hitherinnering.
1: Dat hebben we ook gehad, jongens. Poeh. Zo druk allemaal. Trouwens, als je bij de Slos ooit een gast wordt uitgenodigd... dan is het wel zo dat het heel leuk is als je koekjes meeneemt. En dat de mensen een zodanig hoeveelheid koekjes... dat ik de komende week, 's middags en 's avonds... bij de koffie een koekje heb. Met dank aan de mensen van het wielerspektakel. En dat is aanstaande dinsdag. Het 4 augustus wordt gefietst.
4: Herman kan niet plassen.
1: Nou, dat
4: Herman moet een zat.
1: Nee.
4: Herman kan niet plassen.
1: Ik hou die van

0: let op, hè, want hij gaat nog één poging doen.
1: Ja, hij kan het goed.
0: Goed bezig, Herman.
2: Lekker. Tijd voor Morgan Wallen. En je weet het,
3: zij koelen.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Dat is jammer. En de nieuwe single van Barry Can't Swim, dat is jammer, heet Dance, Dance, Dance.
1: De zaterdagmiddagshow met Herman, Herman wie?
2: Herman van Hien.
1: Oh, dit!

0: worden.
1: Moet je even zoeken. Door een berichtje dus, heb ik een berichtje ding. Maar ik moet even, ogenblik, zo van slag af. Ik moet even wat erbij zoeken wat je dan gebruikt als je een berichtje hebt. Want dan moet je toch even vertellen dat je een berichtje hebt. Ik heb eigenlijk een berichtje. Door de aanhoudende warmte en droogte gaat de kans op blauwalg in sloten, plassen en vijvers toenemen. Daarom roept het waterschap Drents Overijssel Delta inwoners op om alert te zijn en contact te vermijden met water waar mogelijk blauwalg in aanwezig is. Blauwalg komt voor tijdens de warme periode. Het gaat om een bacterie die zich snel kan ontwikkelen en in stilstaand en stromend water voorkomt. Kijk maar naar de reflecting pool van Trump. Daar was het ook. En ze zijn er nu achter dat het gewoon komt dat het gewoon slecht uitgevoerd is, dat hele werk, ja. Allerlei mensen zijn opgepakt, man. FBI erop, CIA, Deep State, alles eroverheen. Blijkt het toch gewoon klotenwerk te zijn geweest van de aannemer. Dus. Maar het was de beste aannemer, volgens mij. Terug naar de blauwalg. Het water moest dan groenblauw, roodblauw of troebel van kleur zijn en verspreidt een onaangename geur. En er gaan geruchten dat het lang gaat. De combinatie van hoge temperatuur en weinig neerslag en beperkt stromend water zijn omstandigheden voor blauwalg te groeien. En als je blauwalg hebt, wat hij dan? Dan heb je jeuk, huiduitslag, rode hoofd, rode ogen, ja, rode hoofd, ook dat. Hoofdpijn, maag- en darmklachten zoals misselijkheid en diarree. Ach, god. Als je besmet water binnenkrijgt, dan kan het nog veel erger zijn. Dus doe dat niet als je denkt van het is besmet, ik ga niet het water. En hou je hond sowieso buiten het water. Want die denken dat alles kan. Als je denkt van waar kan ik zwemmen, dan moet je even naar www.zwemwater.nl. Of download de zwemwater-app, want die is er ook. En daarin krijg je informatie over de officiële zwemlocaties en eventuele waarschuwingen of zwemverboden. Dus. Nou, dat was dan het berichtje. Dan hebben we nu nog wat muziek voor je, als alles goed gaat. Want ik heb het hele systeem weer over de war. Ja, daar moet je zo voorzichtig mee zijn met die systemen. Je weet niet wanneer het goed gaat. En je weet sowieso niet wanneer het fout gaat.
2: Verveelt u zich ook echt de tandjes?
1: Nou, dat valt wel mee.

even onderbreken, dit lullige lokale programmaatje. Voor het nieuws en de desbetreffende reclame die al jaren loopt. Ondertussen de warme zomeravond van onze twee elementsantenne. Hier is Thijs. En zo. Thijs is...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: minimaal nog 55 minuten. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Als u nog iemand kent die een bijzondere bijdrage kan leveren aan het culturele leven in Steenbeckerland, of vind je dat je zelf een veelbelovend creatief talent bent, dan kun je aanmelden als kandidaat of een kandidaat aanmelden voor de Anne Beeltje Cultuurprijs. Of de nieuwe stimuleringsprijs voor beginnende creatieven die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. De Anne Beeltje Cultuurprijs is bedoeld voor personen of organisaties die zich onderscheiden op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, theater of andere culturele initiatieven. Ik ga Woodstock Radio voordienen. De winnaar ontvangt een geldprijs van 2500 euro en een oorkonde van en een kunstwerk. Nou, daar zit je op de weg. Ja, die 2500 euro wel, maar de kunstwerk weet ik niet. Ik heb geen plek thuis. Alhoewel, kunnen wat dingen aan de kant door het rechtswaar. De nieuwe stimuleringsprijs is bedoeld voor makers die minimaal 5 jaar actief zijn binnen hun kunstdiscipline. Nou, dat valt Woodstock af. Tenminste, Woodstock Radio, maar die was vandaag dit keer voor het eerst. En als ik het succes ervan zie, denk ik dat ze volgend jaar iets groter nog het gaan pakken. Deze stimuleringsprijs die gaat zich terug naar de prijs. Die richt zich op de beeldende kunst, podiumkunsten en culturele initiatieven. En geeft talentvolle creatieven een extra impuls om je verder te ontwikkelen. De prijswinnaar krijgt ook een geldprijs van 1000 euro. Dat is voor die stimuleringsprijs dus dan, hè. Plus een oorkonde en een begeleiding door een deskundige uit het vakgebied. Nou, hoe doe je dat nu? Nou, een kandidaat voor de Anne Beeltje Cultuurprijs kan worden voorgedragen door anderen. Voor de stimuleringsprijs zijn zowel voordrachten als eigen aanmeldingen mogelijk. Dus je kunt jezelf ook aanmelden. Ik vind dat ik zelf heel creatief ben. Dat vind ik al jaren, maar niemand die reageert erop. Als je denkt, ik ken toch iemand die gewaardeerd moet worden, dan kun je dat doen door voor 20 augustus je aan te melden via de ABC-prijs @lionssteenwerkerland.nl. Ik herhaal, ABC-prijs @lionssteenwerkerland. Dus tot 20 augustus. Dus als je denkt, ik ben zo creatief. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik gewoon dat ik creatief ben. Dan kun je dat rustig. Je geeft jezelf op. Ja, en dan is het afwachten. En heel misschien zeg je dan... Ik ben niet geworden.
1: Dus.
2: Altijd verfrissend anders.
3: Herman van Nieuw. De FM Show. Op de radio.
0: Ted.
1: Dit is Herman van Hien.
0: Met Nickelback. Nieuwe zinger van Nickelback. Via DAP, 11+. En FM. Welcome to...

0: En dan nu de prangende vraag.
1: Wat, man?
0: Ja.
1: Ben ik al bruin?
0: Geen idee.
2: Iedereen
0: gooit zijn radio weg.
3: Het is wel degelijk mogelijk mensen te vermaken met een heleboel teringhee en een derde rangs disjockey.
4: Ik ging er gewoon janken, weet je dat?
5: Zomerradio.

ergens iets te vroeg bent afkondigen. Mogelijk. Ja, rustig aan. Kom. Het is zo afgelopen. Like me. Nou, inpakken en wegwezen. Tot zover. Tijd voor een tijdmelding op dit station. Het is 13 minuten voor 16:30. Jij bent erbij. Beetje slos. We gaan in Noord-Oostwolde, want daar gebeurt ook niet op ding. Jawel, jawel. Want, ken je Lisa Brandt? Ken je misschien, maar ze woont in Noord-Oostwolde. Afgelopen maandag is ze geïnstalleerd als nieuwe jeugdburgemeester van de gemeente. De voorganger, Tom van der Linde, heeft de ambtsketen om haar nek gehangen, waardoor zij officieel de jeugdburgemeester van de gemeente Noord-Oostwolde is. Lisa opent binnenkort samen met de wethouder van de Brink het zogenaamde Huttenbouwweek gebeuren. Dat is dan de eerste officiële moment als de burgemeester die jong is en jeugdig. Dus de komende tijd moet ze zich nog goed voorbereiden. Moet ik ook mijn berichtjes? Doe ik nooit, maar het is wel belangrijk. Dat heeft ze trouwens eerlijk bekend. Ze zegt, ik zag deze benoeming niet aankomen. Het komt allemaal wel goed, want in de sollicitatiebrief die ze geschreven heeft zegt ze dat ze met haar rijke fantasie altijd wel oplossingen voor problemen kan vinden. Ze denkt dat ze daarmee het leven van kinderen in de Noord-Oostpolder makkelijker en beter kan maken. Ton van der Linde heeft dat nog meer gedaan door een sportdag te organiseren. Hij was de eerste jeugdburgemeester. Meer dan 50 kinderen speelden die dag samen. Het leukste vond hij het patatsnijden tijdens het Pieperfestival. Dat hebben ze door. Het Pieper, wat leuk! En de herdenkingen die gehouden zijn in Noord-Oostwolde rond 4 en 5 mei, die zijn er het meeste bijgebleven. Normaal zegt hij, keek ik altijd op tv naar de dodenherdenking. En dat was het meeste in Amsterdam. Dat ik nu zelf een krans mocht leggen, dat vond ik heel bijzonder om mee te maken. Dus de nieuwe jeugdburgemeester van Roosvolder, als je er doorheen reist, hè, door Emmeloord of zo, dan denk ik, wacht even, ze hebben hier ook een jeugd. Ja, Lisa Brandt. Weer wat geleerd, hè? Het is hem zo belangrijk, een lokale omroep.

0: Deze hoorde ik op Voedselstok Radio. En ik heb er ook naar gekeken. Het was 's avonds. En dan zie je dus een paar honderd kids. Jonge mensen. Hier en daar ook oude tussen. Helemaal losgaan op Bianca. Echt maar, rocking met mijn Walkman. Ik weet niet eens dat ik hem had.
1: Ze zeggen altijd, die meid let niet op.
0: Is het?
1: Ze huppelt rond.

0: van Rondé met een streepje B. Oh my god. En nu komt misschien. Ik ben er al. Herman van hier. Ik sta hier al.
1: Straks is hij weer
0: weg. Nee, van... Jammer. Vet. Als je denkt van, ik ben eraan toe. En je denkt van, maar waar haast ik nou weg? Want je denkt van, ik heb hem echt wel nodig. En heb ik het over een rollator. Dan kun je niet meer naar het oude nieuwe land toe. Nee, want vanaf 1 augustus moet je daarvoor, als je zo'n ding wilt ophalen, wilt lenen. Want je kunt bij de ledenvereniging, als je lid bent, allerlei dingen huren bij het oude nieuwe land. Dan moet je naar de Noordwestgroep in Steenwijk voor het lenen van hulpmiddelen. De verhuizing die gaat volgt op het stoppen van de uitleen aan de servicebalie van de zorggroep Oude en Nieuwe Land aan de Meester ter Zegestraat in Steenwijk. Want ze gaan verhuizen. Ja, voor de leden verandert het verder weinig. Loopmiddelen, zoals ik al zei, rollator, krukken, looprekken en vierpoten. Er zijn weer dingen die optelt. Vierpoten die blijven gratis beschikbaar via het lidmaatschap van LON, de Oude en Nieuwe Land. De hulpmiddelen zijn kosteloos te lenen, zolang het nodig is. Bijvoorbeeld tijdens een revalidatie of als je heel veel last van de rug hebt. Want ik heb ooit een keer ook krukken gehad. En dat was wel smaak. Heel erg. Zal ik er wat over vertellen of denk je bezig op die ellende week? Nee. Gewoon even een klein minpuntje op de zaak. Niet doen? Oké, doe ik het niet. Jongen. De leenperiode die wordt eenmalig gratis flink. Dus als je het langer nodig bent, geen probleem verder. Ogenblik. Oh! Ook hulpmiddelen zoals rolstoelen, douchekrukken en toiletverhogers die zijn vanaf 1 augustus verkrijgbaar bij de Noordwestgroep aan de Koematen 3638 in Steenwijk. En het uitleenpunt is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 4. Nou lijkt het me heel, als je dus bij de Noordwestgroep...
2: Ik zou graag een... Ik zou graag een toiletverhoger willen.
3: Annie, hebben we nog toiletverhogers?
0: Ze komen eraan.
2: Dank u wel.
0: Dat is zaterdagmiddag radio, je moet toch wat?
4: Last van een herfsthumeur? Wij fleuren je dag zo weer op. Natuurlijk, RTV Sloos.
0: Stel dat het vanavond koud wordt. Dan mag het eigenlijk niet, maar als je heel voorzichtig doet, mag het misschien wel. Dan ga je naar de houtopslag, je pakt een blok en je gooit het op vuur. Jon van Bergen zingt erover. Gooi

0: Napino Petio. Maar hij noemt zichzelf Nicky Sombrero en DJ Davy Bayer.
1: Zaterdagmiddagshow met Herman.
0: En Starko.
1: Wie? Herman van Hintz.
0: Net dan. Ja. Einde met die. Hou op met die jingles. You're my favorite waste of time.

0: Vincent, met dubbel Z, dat ben jij.
1: Nobody turns this music off.
2: Continu de grootste hits aller tijden.
3: Dat komt van het weer, hoor.
4: Terwijl die andere stations alleen moeten draaien voor opa en oma.
0: En je weet het. You a new approach to fitness. Nou, ik heb wat vind je nou van dit programma?

chagrijn. Als je denkt van ik ga naar de Vestingfeesten toe, er zijn een aantal vaste onderdelen. Onder andere de kinderrommarkt. En dat is niet een rommarkt met kinderen, maar kinderen die dan rommel verkopen. Er is ook muziek en straattheater. Verder is er om elke twee uur een stadswandeling vanaf het Stadsmuseum. Dan is er nog een audiotour. En dan moet je het ding even ophalen bij de heren van de rechter. En dan loop je door de stad heen en hoor je op je oor waar je langs loopt. Je kunt ook kijken, maar het is makkelijk dat je het ook hoort. Verder is er ook een interactieve vestingroute. Dan moet je wel even de app De Weerhebben Wieden downloaden. En dan kun je dus met een app lopen. Verder is het torenklimmen. De tickets kun je krijgen via het Stadsmuseum. Die toren moet je wel zelf bekijken, maar er is geen app voor. Dan kun je ook nog natuurlijk het Stadsmuseum gewoon bezoeken. Er zijn diverse exposities in de binnenstad. Er is een vestingsdienst in de Grote Kerk. En mijn muis is nu even weg. Dat is hier weer terug. Verder is er ook mogelijk om bezichtingen te doen in Ramswoerte. Tickets krijg je bij de binnenkomst. En er is een toerist-infopoint in de stal van Spijkervet. Een plattegrond met een beleefklaard informatiefolder. En magazine met allerlei leuke tips, verhalen en routes in het Nationaal Park Weerhebben Wieden en omgeving bij het toerist-infopunt in de stallen van Spijkervet, Kalverstraat 11 in Steenwijk. Dus je denkt van de week naartoe. Verder aankomende woensdag is er Circus Snor. Die zorgt voor hilariteit en vermaak. Verschillende tijden gaan er een wervelende shows op het programma staan. Hilariteit en verbazing zijn verzekerd hierbij. Jong en oud kan zich vermaken. De markt is tot 5 uur 1 grote circuspiste. Er zijn allerlei circusattributen om zelf ook mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld een ritje op gekke fietsjes. Nostalgische spelletjes. Een lesje koordansen mag niet ontbreken onder begeleiding van echte clowns. En je kunt ook capriolen leren door de artiesten die rondlopen daar. Woensdag 5 augustus dus in de binnenstad van Steenwijk. Vanaf 11 uur Circus Snor, die neemt de markt over. Met workshops, nostalgische jeugdkermis. En je kunt zelf ervaren hoe het is om een artiest te zijn. Ja, nou staat er, het is voor kinderen, maar ik denk als je bij jezelf denkt van nou, ik wil toch eens veel doen. Het is dat ik met een echte neus oploop. Nou, hè, een gooie neus dan bedoel ik. Dan kun je daar naartoe. Het is een dag vol plezier. Grappen, grollen en het organisch. Allemaal georganiseerd door het productiehuis Mol. En dat is de gemeente op locatie.

Tijd voor Ralf Sanchez. En Marchar. Italiaans en Nederlands bij elkaar. Oh nee, Spaans en niet. Spaans, Italiaans en Nederlands.

Sommer, du und Schokolade. Susan Ibrahim brengt het nummer ten gehore naar Rolf Sanchez, die je zojuist hoorde met Masha.

Je hoorde Miss J en inderdaad Vanessa was de dame die het vroeger altijd deed met upside en down. Toen is nu ook nog wel, maar iets minder druk. Want is wel, je moet wat op leeftijd voorzichtig doen met upside en down. Dames en heren luisteraars, tijd voor de tiprate nadat de wissel geweest is van het hele uur. Vanavond backwards nog. En morgen natuurlijk Tjeerd en Marieke met heel misschien wat opnames vanaf het Dickie Woestok Popfestival. Want ik weet niet of je het gezien hebt, maar ze waren in de studio van Woestok Radio. Ja. Je mocht even achter de microfoon. Tot volgende week. Dan was tot dinsdag. Doe. Hoi. Dit is Shibuzi en Leon Bridges.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat vier keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Hallo.

0: everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Het blijft prachtige muziek natuurlijk. De heren Seals and Crofts met Diamond Girl. Alleen op de een of andere manier was dat in de Lage Landen bij de Zee commercieel niet helemaal verantwoord. Want alle plaatjes die ze maakten eindigden helaas in de Tipperade. Dat wil zeggen 45 toeren singeltjes dan. Welkom bij de lijst van week 31. Het is 1973 en wij draaien ze allemaal, alle 30 op een rij, de tips van toen. Met natuurlijk een spiksplinter nieuwe alarmschijf. Zometeen aan het eind van uurtje 2. Wanneer die ons veel te vroeg ontvallen is. En een totaal aantal van 10. Nieuwe binnenkomers. En de allereerste dus, Seals and Crofts, hoorde je net op nummer 30. Zometeen op nummer 29, verstaanbare muziek. In het Nederlands dus, Leo den Hopper de Pop. Hij heeft maar 2 minuten nodig om duidelijk te maken wat hij allemaal wil en hoe hij het allemaal wil in Geef me 2.

0: Ken Rollers, natuurlijk met een gouden hart. Want anders maak je niet van dit soort platen. Teenager in Love van Shanana. Bekend om de hele wilde, woeste live shows die ze destijds al opvoerden. Anno 1973. Kranten stonden er vol van. Alleen grote hits, dat zat er nou even net niet in voor deze band. Shanana was in week 31 wel de nieuwe nummer 28. Zometeen ook op 27 een Spiksplint de nieuwe. De strijd van Bob Smith en het Duke City Sextet. Een beetje in de rock, maar net niet helemaal. Alleen zanger Bob Smith en bassist Bert Siloy, dat waren mensen met een Indische achtergrond. En de oprichter van het sextet was niet Bob Smith, nee, maar ene Jan Pils. Die verliet in 1963 de groep al. Destijds waren ze onder andere in de omgeving van Tilburg en Waalwijk bijzonder bekend, want in de grote danszalen aldaar het Witte Paard en het Lido brachten ze regelmatig een gevarieerd programma. Tijdens ook wel redelijk woeste optredens. Alhoewel, begin jaren 60, dan moet je daar natuurlijk een klein vraagtekentje bij plaatsen. Zometeen op nummer 27 dus Bob Smith nieuw in de tiplijst.
1: En nou, Crazy DJ. Dit is de tipparade.

0: inderdaad voor de oplettende luisteraars. Je hebt hem twee keer achter elkaar gehoord. En wat was dat dan wel niet? The Royal Summer. Die kwam van de Anarchic System. Eén keer volledig vocaal. En de tweede keer het wat minder bekende instrumentale deel van het plaatje. Of het nou ook precies op zo'n singeltje verschijnen is, ik heb geen idee. Maar ik kwam ze toevallig alle twee tegen. Ik denk, hoppakee, de tiplijst in de mei. Dan hoor je ze eens een keer alle twee achter elkaar. De mannen die natuurlijk ook met popcorn een behoorlijk grote hit scoorden. Een paar jaar daarvoor. En daarna wilde het niet echt heel erg goed meer lukken voor deze mensen uit Frankrijk. Want daar kwamen ze vandaan. Zometeen een van de grote sterren uit de Amerikaanse popmuziek uit het begin van de jaren 70. Want dat was Helen Reddy toch zeker. Zeker na de deelname aan onder andere Jesus Christ Superstar. Zometeen in de show met Delta Dawn.
1: Dit is de Tip Parade.

0: Een spiksplinter nieuwe binnenkomer op nummer 24. Het was Dave Edmunds met Born to Be With You. Stond niet zomaar in de lijst, want deze nummer 24 was de toenmalige Tom Collins hittip. Ook de plaat die op 25 nieuw kwam was een hittip van een DJ. Rob Out vond Helen Reddy best wel smakelijk. Of het om het plaatje ging of om de juffrouw, dat laten we in het midden. We zullen het ook nooit meer weten. Het is week 31, 1973. Je hoort ze allemaal op een rij. Tot en met nummer 1. De tips van toen met nu op 23, gestegen van 30. Billy Preston met Will It Go Round in Circles.
1: Bert van der Laan presenteert de tipparade van toen.

0: de tipparade.
1: Goed idee. Straks op nummer 21, een plaat die doorstijgt vanaf 29. Het zijn de dames van First Choice met een fraaie Philly hitje Armed and Extremely Dangerous. Maar eerst voor nummer 22 gaan we naar Duitsland met een nieuwe binnenkomer, Jürgen Markus. Nieuw.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: We vatten ze even voor je samen vanaf nummer 30. De allereerste plaat in dit uurtje en natuurlijk ook de eerste van de lijst was een nieuwe binnenkomer, 30 Diamond Girl van Seals and Crofts. Ook op 29 een nieuwe Leo den Hoppe de Pop met Geef me 2 minuten van je tijd. En op 28 de ruige rockers van Shannana, toch redelijk rustig in Teenage You're in Love. Bob Smith en het Duke City Sextet vonden we op 27 nieuw Sesam Open U. Of het gebeurd is, dat laat de geschiedenis in het midden. En dan 2 maal Royal Summer. We draaiden de instrumentale en de vocale van de Anarchic Systems tegen 1 plekje van 27 naar 26. En een nieuwe binnenkomers op 25 en 24. Delta Dawn on Helen Reddy was het op 25. En Dave Edmonds vonden we op 24 nieuw. Billy Preston steeg van 30 naar 23 en op 22 Ein Festival der Liebe. Jürgen Markus, destijds bijzonder populair. Wel bij een bepaald soort publiek, zeg ik dan met een glimlach. First Choice was de plaat die net hoorde. Van 29 gestegen de 3 dames uit Philadelphia met Armed and Extremely Dangerous. Zometeen op 20 zit meneer Tony Martin op een eiland en ook nog in de zon. Stijgt van 26 af.
2: 1973.
3: Dit is

0: Ei lät mei alles hören. Ich set hem an en Samsway reit. Want ei Samson rare snuiter, die Bert van der Laan.
1: Ik kan u verzekeren, volledig ongevaarlijk zolang ik platen blijf draaien. Nu Nana.

0: Dit is de Radio Veronica Tipraad met Bert van der Laan.
1: Dat is heldere informatie, de netak. Du gehörst zu mir, oftewel jij bent van mij in Duits. Christian Anders was de nummer 17. En dit is de plaat die stijgt, mijn nummer 16. Hier is de Three Dark Night en Shambhala.
2: Nummer 16.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: goede tipparade.
1: De nieuwe 15. En meteen welkom bij uurtje 2 van de tiplijst van week 31, 1973. The Boys, die we natuurlijk kennen van Give Up Your Guns en Timothy. En dit singeltje zou net als Timothy onder andere de top 40 net niet halen. Is toch jammer, want het is een hele mooie opvallende plaat. Nieuw op nummer 15. Zometeen 14. Dat wordt er een van Michael Olantunji. Vanaf 20 is tegen de Sol Makossa.
2: 1973.
1: 14.

De toe aan nummer 13 inmiddels. Een wijze raad voor iedereen die niet helemaal goed weet waar hij zijn handen altijd kwijt moet. Je kunt ze over elkaar doen. Veel mensen stoppen ze nonchalant in de zakken. Maar anno 1973 hadden de monies al een hele wijze raad. Want ook dit kun je met je handen doen.

23. Week 31 is de tiplijst die je helemaal hoort. Straks ook de nieuwe alarmschijf. Dat is meteen ook de hoogste nieuwe binnenkomer. Maar zover is het nog lang niet. Voorlopig is deze. De hitversie is natuurlijk van inderdaad Ray Conniff als een Singers. Het origineel van Artie Kaplan. Maar ook deze stond in de tiplijst destijds. Harmony. En dan gedaan door meneer Ricky Shane. Straks trouwens op 11 ook weer wat fraais. En dat wordt er eentje van Elton John. It's

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: We hebben er weer 10 voor je vanaf nummer 20. Want op nummer 20, daar zat Tony Martin lekker op zijn eiland. In de zon gestegen van 26. 21 naar 19, Nana Mouskouri. En op 18, de OJ's. 28 naar 17, Doege Hurst Soumier, de Hansmond hittip van destijds. Christian Anders en Shabala van The Three Dog Night was nummer 16. Kwam van 22. 15 dan, de eerste van dit uur, The Boys. Helemaal nieuw binnengekomen, Don't Try to Run. En de Sol Makossa van 20 naar 14. De Monies met de twee handjes van 17 naar 13. En Ricky Shane met zijn versie van Harmony van 18 naar nummer 12. Elton John, die een prettige hobby heeft voor de zaterdagavond. Steg van 13, nee, nummer 11.
2: Exciting, vibrant and great fun. Like in the 60s and 70s. Absolutely fantabulous. The go-go sound of Bert van der Laan. The Tipperary.
3: Your classic oldies station.
4: It's all about the music.
5: Go, go, go.

0: Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
1: Wat zeg je, Bert?
0: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie. En een banaan eet je. Je stopt ze in je mond, niet in je oor, Ernie.
1: Wat zeg je, Bert?
0: Haal die banaan nooit uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ja, typisch een gevalletje van een goed ding op een verkeerd plek.

0: eigenlijk een beetje een plaatje met een vals einde. Hè? Deze Over the Hills and Far Away. Intensief gezongen, zou je kunnen zeggen, door Robert Plant van natuurlijk Led Zeppelin. De plaat steeg vanaf nummer 11. En zometeen zit er nog een echt einde aan het plaatje. Daarvoor hadden we van 19 naar nummer 8. Lekker naar boven. Met toch een slechte ervaring van Ria Valk. Maar die wist daar toch altijd weer een komische draai aan te geven. Uiteindelijk ook de kracht van deze juffrouw. Moeder, ik ben zo bang. Moet kunnen, nietwaar? De tiplijst van week 31, 1973, zit boordevol verrassingen. Alhoewel, die staan dan niet helemaal in het topje van de lijst. Wel leuke nieuwe binnenkomers, en we hebben er de meeste ook al van gehad. De hoogste nieuwe binnenkomers straks op nummer 1. En dat is een nieuwe van Jim Croce. Ik verraad het alvast. Voorlopig gaan we eerst wat Nederlandse muziek draaien. Het is toevallig ook nog de Stamhaag hittip. Het bandje heet Jackpot. En ze zingen over Ginny Ginny.
1: Dit is de tipparade. Presentatie Bert van der Laan.
2: Ik word gek.
0: Ja, meteen daarna, je weet toch wel. En de rest mag je zelf invullen van 10 naar 5. Corrie Konings in deze lijst.

0: Dit is de Radio Veronica Tipparaad met Bert van der Laan.
1: Hij moet een klap op zijn hoofd hebben. Misschien wordt hij dan meer normaal.

wordt spannend, zeker met dit soort muziek. James Bond, daar was het de soundtrack van, geproduceerd door George Martin. Paul McCartney en Wings stond op nummer 4 met Live and Let Die. We blijven trouwens nog even in Engeland met de meneer die uiteindelijk zou eindigen. Alhoewel, eindigen, je weet maar nooit. Als zanger van AC/DC, als opvolger van de legendarische, maar veel te vroeg overleden Bon Scott. Een meneer met ongeveer net zo'n strot, maar dan afkomstig uit Newcastle-upon-Tyne. In het begin van de jaren 70 was hij de zanger van...

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: We kijken even naar de rangen en standen in de top 10. Dat is dan natuurlijk van de tiplijst week 31, 1973. Want die heb je bijna helemaal gehoord op één plaatje na. Op nummer 10 een nieuwe binnenkomer. Meteen na het grote succes van Go Like Elijah en meer van dat soort moois, dacht men, nou die Chai Coltrane, dat gaat hem worden. Die kwam hoog binnen. Uiteindelijk werd Feeling Good geen top 40 hit. Het is toch jammer. Van 25 naar nummer 9, ook geen top 40 hit voor Right Place Wrong Time van Dr. John the Night Tripper. En dan op nummer 8 de plaat van Ria Valk. Moeder, ik ben zo bang, steeg door vanaf 19. Over the Hills and Far Away, 11 naar nummer 7. Uiteindelijk ook geen top 40 notering voor Led Zeppelin. En de Stamhaag hittip vonden we op nummer 6 van 12 gestegen. 3-maal Ginny, gedaan door de Nederlandse band Jackpot. Je weet toch wel hoe het allemaal in elkaar steekt met Corrie Konings? Weet je niet? Bekijk het maar op internet. Ze stegen in ieder geval van nummer 10 naar nummer 5. En van 7 naar 4 de soundtrack van Live and Let Die. Een plaat die heel langzaam in de tipparade naar boven ging om uiteindelijk een knoepert van een hit te worden voor Paul McCartney en Wings. Dan Jordy met Brian Johnson in de vocale hoofdrol. Uiteindelijk natuurlijk de opvolger van Bon Scott bij AC/DC. Dan de nummer 2. Het was een plaatje wat steeg vanaf 8. Het komische verhaal van Roland de Roadie en Gertrude de Groupie. Uit de periode dat Dr. Hoek nog geen ruzie had met CBS, de platenmaatschappij waar het uitkwam, want uiteindelijk resulteerde dat in dat The Medicine Show bij CBS bleef en Dr. Hoek mocht meegaan met Dr. Hoek. Naar een andere platenmaatschappij, Capitol Records was dat. Maar dat is een verhaal van jaren later. Voorlopig door met de nummer 1 in de tiplijst van week 31, 1973. En dat is een mooie van Jim Croce.
2: Oh ja? Ja.
3: Radio Veronica's alarmschijf.
4: Zoals een beroemd generaal zei, ik zal terugkeren.
5: Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen.
1: Ja, je weet me nooit. De nummer 1 dus, helaas veel te vroeg overleden. Deze zanger Jim Croce. Hier is Bad Bad Leroy Brown. En ik zeg dank voor het luisteren. Tot de volgende.

0: Mais. RTV Slots. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1600 en, ja, wat zal het zijn, 82e uitzending alweer van Backwoods. En ja, ik zei het vorige week al, we gaan terug naar de 70er jaren, oftewel augustus 1973. Het heeft het een en het ander te maken met Dickie Woodstock. Natuurlijk, het is nog volop bezig, dat grote feest. Maar de aanleiding is het feit dat een coverband van Lynyrd Skynyrd gisteravond op Dickie Woodstock speelde. En dat was Skynyrd Lynyrd. Hoe bedenk je het? Het debuutalbum van de originele band kwam namelijk uit op 13 augustus 1973... met onder andere het geweldige nummer Free Bird. En daarover natuurlijk straks meer. Niet alleen over Free Bird, maar ook de LP. De komende 4 weken, wat zal het zijn? Jazeker, 4 weken. Of zelfs 5 weken, denk ik. Die staan centraal in Backwoods. Daarover LP's gesproken, inderdaad, dat gaan we zo rond de klok van 7:15 doen. Samen natuurlijk met de gebeurtenissen. We gaan een film kijken, de live-opnamen hebben we weer. En natuurlijk een blik werpen we in de top 40. Maar dat doen we niet eerder dan dat we natuurlijk even Bert van der Laan hebben bedankt voor zijn prachtige vinylplaatjes uit de Tip 30. De voorloper, als het ware, van de top 40. Nou, en wat stond er nou allemaal in die top 40? Ik heb hier voor me liggen inderdaad week 31. Wat gaat de tijd al snel trouwens. En dat is 4 augustus 1973. En de nummers 1, 2 en 3, die gaan we gewoon draaien. Op nummer 1 stond Do You Love Me van Sheriff Dean. Die bleef ook al op nummer 1 staan. Daarover straks meer. Going Home van de Osmonds ging van 3 naar 2. En Albatross van Fleetwood Mac ging van 6 naar 3. En het was zeker niet de eerste keer dat Albatross in de hitparade stond. Maar zoals gezegd, laten we maar beginnen met de nummer 1. Hier is Do You Love Me van Sheriff Dean.

Ja, dat is een beetje de muziek van 1973. Een mooi nummer hoor, eerlijk is eerlijk. Een van de meest opmerkelijke aspecten van Do You Love Me is natuurlijk die vrouwelijke stem op het nummer. Jarenlang was dat een mysterie. Hoewel het een duet is, werd de zangeres oorspronkelijk niet op de hoes van de plaat vermeld, maar het was de 19-jarige Belgische studiozangeres Evelien de Haze die het vrouwelijk deel dus voor haar rekening nam. En laat wel zijn, volgens mij is dat ook een van de redenen waarom het een hele grote hit was. Het zou pas in 1975 op het debuutalbum komen van Sheriff Dean. En dat debuutalbum dat heette Yours Sincerely. Het zou ook zijn enigste hit zijn en het stond maar liefst 5 weken lang op nummer 1. Dus we hebben er nog wel even een beetje last van. Ah nee hoor, het is gewoon een leuk nummer. Hij is in 1947 geboren in Casablanca uit een Franse moeder en een Algerijnse vader. Maar zij verhuisden al snel naar Parijs, waar hij de talentenjacht won van Radio Monte Carlo. Tussen zijn optredens doorstudeerde hij in Brussel en daar ontmoette hij dus onder andere deze Belgische zangeres. Daarom werd het lied namelijk ook een hit in België en Nederland. Op 14 februari 2019 is hij overleden en toen was hij 71 jaar oud. Goed, dan gaan we eens eventjes over naar wat Harry kan me nog herinneren dat de Osmonds, ja, die traden op bij Mies Bouwman en die dacht bij zichzelf van, nou, een heel lief bandje, totdat ze natuurlijk Crazy Horses gingen zingen. Ja, toen was het eventjes wat minder, maar het bleef natuurlijk altijd wel mooi. Goed, ik heb het over de Osmonds. Dit keer geen Crazy Horses, maar de Osmond Brothers die hebben natuurlijk veel meer gemaakt, waaronder Going Home, en dat stond dus op nummer 2. Ze begonnen trouwens als een kwartet bestaande uit de broers Alan, Wayne, Merrill en Jay. En vervolgens werd in 1963 Donny toegevoegd en werd de naam gewijzigd in de Osmonds. In 1967 kwam de laatste broer in de band en dat was natuurlijk Jimmy, ook wel Little Jimmy Osmond genoemd. Mary was het enigste zusje en die had ook nog succes als solo-artiesten. Hun grootste roem haalden ze tussen 1971 en 1975 als tieneridolen. En Wayne is inmiddels overleden op 1 januari 2025. Hij werd 73 jaar en ook Alan is niet meer. Hij overleed dit jaar op 20 april en hij werd 76 jaar. Met andere woorden, aandacht voor de nummer 2. Hier is Going Home. Ja, Going Home inderdaad. Zo is het maar net.

Ja, toch hele verschillende muziek, hoor. Natuurlijk zo'n prachtig instrumentaaltje die dan inderdaad op nummer 3 staat. Do You Love Me met een geheimzinnige toen nog zangeres. En natuurlijk Going Home, wat flink tekeer gaan. Oftewel The Osmonds. Nou, nog eventjes de top 5 afmaken. We Were All Wounded, at Wounded Knee van Redbone ging van 2 naar 4. Maar ja, die stond er ook al 12 weken in natuurlijk. En Rote Rozen, die ging van 13 naar 5. En als ik zeg van ja, wij hebben er misschien wel eens wat last van de nummer 1. Dat zou met Rode Rozen wel eens het geval kunnen zijn. Maar daarover volgende week natuurlijk meer. Draaien we hem gewoon. Goed, Albatross, zoals gezegd, als single uitgebracht in 1968. Maar 5 jaar later doen ze het nog eens een keer dunnetjes over. En Peter Green, die schreef dat nummer. Maar hij verliet Fleetwood Mac al in 1970. Door zijn gedrag eigenlijk. Snuiven, noem het allemaal maar op. Onafvolgbaar was hij. Vandaar dat hij uit de band is gezet. Of eigenlijk uit de band is gegaan. Hij maakte nog wel leuke platen. Maar soms waren het ook platen inderdaad waarvan je denkt van laat maar. Goed, de top 3 hebben we gehad. De rest komt volgende week natuurlijk, want er staan nog veel meer hele leuke nummers in. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. We gaan dus kennis maken met augustus 1973. We dompelen ons onder in dit jaar en in deze maand. Geen opzienbarende gebeurtenissen of het moet een gijzeling in Stockholm zijn, waaruit het Stockholm-syndroom is ontstaan. In augustus 1973 was het kabinet Den Uyl aan de macht in Nederland, geleid door minister-president Joop den Uyl en vicepremier Dries van Acht. Dat was trouwens geen appeltje eitje, want dit kabinet kwam na 164 dagen tot stand. Een bekende gebeurtenis in deze maand binnen dit kabinet was het afschaffen van de groetplicht voor dienstplichtigen. Staatssecretaris van Defensie was destijds Joep Mommersteeg. Henk Vredeling, de man met de pijp, was destijds minister van Defensie, hoewel hij meer verstand had van landbouw. Dat zei hij zelf ook, want hij was allergisch voor uniformen en moest niets hebben van militaire aangelegenheden. Leuk hè, dat je dan zo iemand toch als minister aanstelt. Nog wel een aardig weetje, de duur van de dienstplicht werd onder zijn leiding teruggebracht van 14 maanden en het verbod op homo's en lesbiennes in het leger werd afgeschaft. In 1973 gebeurde natuurlijk wel meer. Zo won Ajax voor de derde maal de Europa Cup en Cruijff die vertrekt voor een recordbedrag naar Barcelona. Sjaak Zwart die gaat met voetbalpensioen. Er zijn protesten tegen het naaktstrand bij Callantsoog. Engeland wordt lid van de EEG, al gaat het niet van harte. En op 29 maart verlaten de laatste Amerikanen Zuid-Vietnam en de Senaatscommissie die begint aan de Watergate-verhoren. Op 1 augustus gaat het nieuwe programma van Wim Kan in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Geïnspireerd door het door Den Uyl ingestelde wekelijks gesprek met de minister-president en aangezet door een kronkel van Kar Michelt, brengt Wim Kan in zijn nieuwste programma een verbluffende Den Uyl-imitatie. Blij dat u deze vraag stelt. Twee dingen goed begrijpen. Kijk maar eens een keer eventjes op YouTube. Ongetwijfeld een heel leuk filmpje. Trouwens, een van de grootste komieken, eerlijk is eerlijk. Op de wegen natuurlijk auto's, alleen niet zoveel als nu. De RDW was bezig met het uitgeven van kentekens en in augustus was het eerst volgende kenteken 8304ZH. In 1973 kwamen een aantal bekende auto's uit, zoals de VW Passat, de Austin Allegro, de Toyota Starlet en de Reliant Robin. Het autootje wat mede bekend is geworden door Mr. Bean. U weet het wel, het autootje met drie wielen. De Europese auto van het jaar, ja, dat werd de Reliant Robin nou net even niet. Dat werd namelijk de Audi 80, gevolgd door de Renault 5 en de Alfa Romeo Alvetta. Een litertje benzine kostte destijds 76 tot 83 cent, oftewel 34 tot 38 eurocent. Je kan er nu alleen maar van dromen. En dat was nog voor de oliecrisis die eraan zat te komen in verband met de Yom Kippur-oorlog. Tijdens de crisis ging de benzine maar liefst naar 92 cent, oftewel een dubbeltje duurder. Later kroop trouwens de prijs wel naar 1 gulden. Een litertje diesel, dan was je goedkoper uit. Die ging namelijk 40 tot 50 cent kosten, oftewel 18 tot 23 eurocent. Nou, daar heb ik dus nu pak een beetje 10 liter voor. Enfin,
Ik zei het al, we gaan naar Lynyrd Skynyrd. En dat is vanwege de LP Pronounced Lynyrd Skynyrd. Het debuutalbum van deze formatie. En het album kwam dus uit op 13 augustus. Voordat het album tot stand kwam, waren veel van de nummers al opgenomen in het live repertoire van Lynyrd Skynyrd. En ter promotie bracht de band Gibbons Three Steps en Free Bird, wel de singleversie trouwens, uit als singles. De band die vond een repetitieruimte op het platteland in de buurt van Jacksonville, Florida, die ze de bijnaam Hell House gaven vanwege de vele uren die ze daar doorbrachten met jammen en de intense hitte van Florida. Die omslagfoto trouwens, die werd genomen op Main Street in Jonesboro in Georgia. Nou, ik heb dit keer ik heb natuurlijk de keuze uit 8 nummers waarvan Freebird ongetwijfeld er komt. Misschien zelfs de live-uitvoering, wie weet. Maar ik heb dit keer gekozen voor Simple Man. Hier is Lynyrd Skynyrd.

dit wordt wel een beetje een verdrietige aflevering, hoor. Want er zijn nogal wat muzikanten overleden. Waaronder natuurlijk die van de Allman Brothers. Want dit was het album Brothers and Sisters. En je hoort natuurlijk Ramblin' Man. Het is het vierde album, maar het eerste album zonder Duane Allman en Barry Oakley. Beiden kwamen ze om het leven door ongelukken met hun motors. De meeste nummers die zijn geschreven door Dickie Betts, waaronder de bekendste, dus deze Ramblin' Man en Jessica. Die kennen we ook heel goed natuurlijk van Top Gear. Betts is inmiddels ook niet meer onder ons. Hij overleed in 2024 en toen was hij 80 jaar. En Brothers and Sisters, het album, is opgedragen aan een van de brothers, zoals zij hen noemen, Barry Oakley. En daarvoor hoorde je natuurlijk Simple Man van Lynyrd Skynyrd, geschreven door Ronnie van Zandt en Gary Rossington. Ook Ronnie van Zandt, die is overleden, werd maar 29 jaar. Is overleden op 20 oktober 1977 aan de gevolgen van een vliegtuigongeluk. En hij niet alleen, er waren nog twee bandleden, maar daarover straks meer. Of straks volgende keer. Gary Rossington, die is inmiddels ook overleden in 2023. En toen was hij 71 jaar. Maar het blijft natuurlijk een prachtig nummer. Simple Man. Volgende week dus meer van Lynyrd Skynyrd. Ja, en dan gaan we natuurlijk toe naar de film. Want zoals gezegd, televisie was een beetje lastig. Misschien dat ik nog wel ergens een tunetje heb. Maar het zijn vaak toch weer dezelfde tunes die ik allemaal al een keer heb gedraaid. In 1973 kwamen bijvoorbeeld een aantal bekende films uit, waaronder The Sting met Paul Newman en Robert Redford. The Exorcist. Ik kan me nog herinneren, dat was een van de eerste films die ik huurde op DVD. Op video zelfs. Wat is dat? Video? Jawel. En Papillon met Steve McQueen. Die was er inderdaad ook nog. En Dustin Hoffman. En natuurlijk niet te vergeten Turks Fruit, die in februari van dit jaar in première ging. Misschien dat ik Rogier van Otterlo nog een keer even ga draaien. Maar goed, dit keer de aandacht voor Enter the Dragon, een Amerikaanse kung fu film waarin Bruce Lee de hoofdrol opeiste. Lee die reist af naar een geheim vechtsporttoernooi op het eiland van misdaadbaas Han om in opdracht van de Britse inlichtingendienst dienst criminele imperium te ontmaskeren. Een soort James Bond dan, maar dan inderdaad met kung fu. Het verhaal mondt uit in een grote confrontatie en ultieme gevechten tussen Lee en de handlangers van Han, met als hoogtepunt het iconisch gevecht in de Spiegelhal. Bruce Lee was al bezig met de volgende film en die heette Game of Death, toen hij onder mysterieuze omstandigheden in coma raakte en op 20 juli 1973 overleed. Hij was toen nog maar 32 jaar. En alsof er een vloek heerst, zijn zoon Brandon werd dodelijk getroffen door een kogel tijdens de opname van de film The Crow. En hij was nog maar 28 jaar oud. Daarom zei ik al, het wordt wel een beetje een treurige aflevering zo langzamerhand. De muziek die werd gecomponeerd door Lato Schifrin. Dat is een Argentijnse componist en pianist die ook bekend is van de muziek van de tv-series Missie Impossible. Hij is op 26 juni 2025 overleden in Los Angeles, maar toen was hij wel 93 jaar oud.

Ja, inderdaad. Zo hoort hij precies gespeeld te worden. De Boogie Wet Willie hoorde je trouwens van hun LP Drippin' Wet. Een livealbum wat uitkwam in maart 1973... en een registratie van een concert op 31 december 1972... in New Orleans was, in de Warehouse. Ze waren toen het voorprogramma van niemand minder dan de Allman Brothers. Hé, hey, die hebben we ook al gedraaid natuurlijk. En ze bestaan nog steeds, maar hebben hun laatste cd in 1979 gemaakt. Dat was Which One's Willie. Leuke titel trouwens. Maar ze verrasten vriend en vijand door in 2012 nog een live cd uit te brengen. Miles of Smiles. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem zelf niet. Ik ga er nog eens een keer naar op zoek, want het is wel een hele leuke band. Ja, de Southern Rock was zeker populair in 1973. Dat kwam zeker op. Het nummer wat je hoorde, dat was No Good Woman Blues. En dat is van Scrapper Blackwell, de partner van pianist Leroy Kerr. Hij schreef het al in 1935. Ja, en ik zei het al, een beetje verdrietige aflevering. Want ook deze man die heeft niet heel erg lang van zijn succes mogen genieten. In 1962 werd hij overvallen en werd hij doodgeschoten. Helaas. En daarvoor dus het eerste livealbum van Uriah Heep met een concert in Birmingham. Met natuurlijk Easy Living, Look at Yourself en een flink uit de kluiten gewassen Gypsy. Die duurde ruim 13 minuten door allerlei solo's. Tears in My Eyes kwam van het album Look at Yourself. Met net zoals natuurlijk July Morning. En natuurlijk het titelnummer Look at Yourself. En je hoorde dus Tears in My Eyes. Goed, even kijken op het klokje. Ja, we schieten helemaal door de tijd heen. Dus ik zal nog snel even wat gebeurtenissen doen. Want anders dan komen we niet eens uit. In de nacht van 2 augustus 1973 op 3 augustus 1973 brak brand uit in het recreatiecentrum Summerland in Douglas op het eiland Man. 50 mensen kwamen om het leven en 80 raakten ernstig gewond. Op het moment van de brand bevonden zich zo'n 3000 mensen in het recreatiecentrum. En de brand werd veroorzaakt door 3 jongens die aan het roken waren in een kleine, ongebruikte kiosk op de minigolfbaan van het centrum. Zij vertelden de politie dat de brand waarschijnlijk was ontstaan door een achteloos weggegooide lucifer of sigarettenpeuk. De brandende kiosk stortte in tegen de buitenkant van het gebouw. En dat gebouw dat was bekleed met een materiaal die geen brandwerende eigenschappen had. Het vuur verspreidde zich snel over de platen op de muren en het dak van het recreatiecentrum. En door de ventilatieopeningen die niet goed brandwerend waren gemaakt, waardoor zij als een schoorsteen werkten. Vanwege de afgesloten branddeuren begaven veel mensen zich naar de hoofdingang. Alleen ja, door de paniek werden veel mensen doodgedrukt. Er werd een openbaar onderzoek ingesteld, maar er werden geen specifieke personen of groepen de schuld gegeven en de doden werden toegeschreven aan een noodlottig ongeval. Hoewel de vertraging in de evacuatie en de brandbare bouwmaterialen natuurlijk wel werden veroordeeld. En dan even kijken, dan heb ik nog wel een paar kleine berichtjes natuurlijk. Het actiecomité voor de beveiliging van de nieuwe rondweg om Steenwijk heeft inmiddels ruim 1400 handtekeningen verzameld om een tunnel op te nemen in de plannen voor de rondweg. Dagelijks gaan veel kinderen uit Zuidveen en Onna via de splitsing van de Trappenweg en Onnaweg ter hoogte van de tuinderij van de heer Kolk naar school in Steenwijk. De handtekeningen zijn samen met het beroepsschrift verzonden naar de gedeputeerde staten. En let wel, het heeft natuurlijk gewerkt, want het is nog altijd een prachtig tunneltje richting de Onna, richting het Trappenweg. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, stap eens op de fiets en ga er eens vandoor. Tot zover de gebeurtenissen. Volgende week meer, want we moeten nog eventjes 25 jaar terug. En dan komen we dus uit op 1948. Het nummer wat ik ga draaien is Blueberry Hill van Louis Armstrong. Inderdaad, niet van Fats Domino, maar van Louis Armstrong samen met Gordon Jenkins en his orchestra. Zoals gezegd, het nummer dateert al van 1940 en Gene Autry die zong het al in de film The Singing Hill. Maar ook Glenn Miller had er in 1940 succes mee. De uitvoering van Louis Armstrong zou Fats Domino hebben geïnspireerd om deze cover ook op te nemen. Met andere woorden, we gaan 25 jaar terug.

0: Heerlijk natuurlijk, zo'n plaat. En dan Andrew McKay die dan met die saxofoon heerlijk aan het werk gaat. Doe de strand van Roxy Music. Het ging van 31 naar 39 in de vijfde week. Het is afkomstig van For Your Pleasure. De single werd niet in Engeland uitgebracht. Dat gebeurde pas in 1978. Ja, toen werd The Greatest Hits album werd uitgebracht en dat moest gepromoot worden van Roxy Music. Het zit er weer op. Ik heb eventjes even Mission Impossible opgezocht. Dan hoor je nog de hand van Lalo Schifrin, die dus ook verantwoordelijk was voor Enter the Dragon. Kom kereltje, ga het eens even wat zeggen.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTV Slos.nl.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hits van toen, de hits van toen en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos. Goud van oud.
0: In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal.
1: RTV Slos draait het allemaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Een vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijn.